0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind. Later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24.

0: Radio lives for new music. Stay tuned.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
2: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: de Ramstoel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind. Later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24.

0: Radio lives for new music. Stay tuned. Stay tuned.
1: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24.

0: radio lives for new music. Stay tuned.
1: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
2: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
1: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
2: bij Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. In 2035 zijn er naar verwachting 20-30% minder koeien dan in 2019. De plannen raken vooral boeren met veel vee en weinig grond, bijvoorbeeld in delen van Overijssel en Brabant. Het kabinet trekt voor het totale pakket 20 miljard euro uit. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. Personeel in de nachtdienst trapte de staking af. FNV verwacht dat er zo'n 250 werknemers staken en er wordt vandaag ook niet gewerkt door havenpersoneel. De stakingen zijn onderdeel van een serie acties van de vakbonden uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Daarop wordt bezuinigd. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het Hoogste Hof nu om die beslissing terug te draaien. Dat Hoge Rechtshof gaf eerder al toestemming om nieuwe regels voor briefstemmen in te voeren. Trump zegt al jaren dat stemmen per post fraude gevoelig is en dat fraude bij de verkiezingen van 2020 hem de winst kostte. Hij heeft dat nooit bewezen. Bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 verstekelingen, onder wie 2 kinderen, in een vrachtwagen in Turkije gevonden. Die kwamen aan in de Vlaardingse haven en zouden mogelijk onderweg zijn geweest naar Felixstowe in Engeland. Alle 15 mensen zijn aangehouden en medisch onderzocht. Ook de chauffeur is opgepakt, maar waarvan hij precies wordt verdacht is nog onduidelijk. Bij dezelfde haven zijn half augustus ook 10 verstekelingen gevonden in een Turkse vrachtwagen. Het weer: een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden.

0: Radio lives for new music. Stay tuned. Stay tuned. Stay tuned.
1: Vrijdagavond om 7 uur.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: DJ All Star Fresh neemt je mee op een turntable trip to the universe.
2: Classic material.
1: Zaterdagavond om 8 uur. The Freak Mix Club. Met de favoriete classics van All Star Fresh. In the mix.
3: That's some different shit on a different tip.
1: Classic material. And The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

0: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
8: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Jam FM. De stikstofplannen van het kabinet zetten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving een flinke stap naar een oplossing van de stikstofcrisis. Maar de veestapel moet wel fors krimpen en sommige boeren zullen waarschijnlijk moeten stoppen. In 2035 zijn er naar verwachting 20-30% minder koeien dan in 2019. De plannen raken vooral boeren met veel vee en weinig grond, bijvoorbeeld in delen van Overijssel en Brabant. Het kabinet trekt voor het totale pakket 20 miljard euro uit. Gisteravond hebben volgens vakbond FNV de eerste metaalwerkers het werk neergelegd. Vandaag komen er meer werknemers in de metaal- en bouwsector in Oost-Nederland bij. Personeel in de nachtdienst trapte de staking af. FNV verwacht dat er zo'n 250 werknemers staken en er wordt vandaag ook niet gewerkt door havenpersoneel. De stakingen zijn onderdeel van een serie acties van de vakbonden uit protest tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. Daarop wordt bezuinigd. De Amerikaanse president Trump wil dat het Hoge Rechtshof van de VS het stemmen per post beperkt nog voor de verkiezingen in november. Een lagere rechter blokkeerde die plannen, maar Trump vraagt het Hoogste Hof nu om die beslissing terug te draaien. Dat Hoge Rechtshof gaf eerder al toestemming om nieuwe regels voor briefstemmen in te voeren. Trump zegt al jaren dat stemmen per post fraude gevoelig is en dat fraude bij de verkiezingen van 2020 hem de winst kostte. Hij heeft dat nooit bewezen. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïnse staatsbedrijf Naftogaz. Aan boord waren onder andere wetenschappers, mijnwerkers en voedselvoorraden voor de Russische nederzetting Barentsburg. Moskou eist dat het schip snel wordt vrijgegeven en spreekt van piraterij. Naftogaz wil geld verhalen op Rusland voor de onteigende bezittingen op de Krim. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuuggriffioen.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
9: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de eerste daling sinds de coronapandemie. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Ook lichte bedrijfsvoertuigen zijn schoner geworden, opnieuw door de opmars van elektrisch rijden. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De huurstijging is iets gedaald. In 2025 stegen de huren gemiddeld met 4,9% en in 2024 met 5,4%. In de provincies Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn klein. Ook in de Randstad lag de gemiddelde huurstijging in de buurt van het landelijk gemiddelde. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. Volgens veel Argentijnen horen de Falklands, die vlak voor de kust van Argentinië liggen, bij hun land. In de jaren 80 werd er zelfs oorlog over gevoerd met Groot-Brittannië. Dat Milei zich nu wil bemoeien met de olieproductie daar zet de verhoudingen met de Britten opnieuw onder druk. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïense staatsbedrijf Naftogaz. Aan boord waren onder andere wetenschappers, mijnwerkers en voedselvoorraden voor de Russische nederzetting Barentsburg. Moskou eist dat het schip snel wordt vrijgegeven en spreekt van piraterij. Naftogaz wil geld verhalen op Rusland voor de onteigende bezittingen op de Krim. Het weer... Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden.
8: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
10: Verbouwing Amsterdam Museum gaat na 10 jaar eindelijk van start. En Flora Lab brengt sierteelt en publiek samen in Aalsmeer. Mijn naam is Julia Donk-Paier. Na 10 jaar plannen en procedures begint donderdag de grote verbouwing van het Amsterdam Museum in het oude Burgerweeshuis. Het ingewikkelde gebouw krijgt nieuwe zalen, meer daglicht, betere ingangen en een duidelijke route voor bezoekers. Directeur Judikje Kiers is blij dat alles wat in de afgelopen 50 jaar aan het gebouw is toegevoegd nu wordt aangepakt. De verbouwing duurt naar verwachting tot 2030, wanneer het museum weer op zijn vertrouwde plek opent. Tegelijk viert het Amsterdam Museum zijn 100ste verjaardag met een festival van 100 dagen. Greenport Aalsmeer en het Flower Art Museum werken samen aan Flora Lab in het vernieuwde museum in Aalsmeer. De nieuwe ruimte laat bezoekers kennis maken met bloemen, planten en de toekomst van de sierteeltsector. Ook kunnen bedrijven, scholen en kennisinstellingen er samenkomen om ideeën en kennis uit te wisselen. Voor jongeren komen er onder meer workshops en educatieve programma's. Het vernieuwde museum en Flora Lab gaan naar verwachting in november open. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
11: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
12: Wij zijn Jam FM.
8: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
13: This is the jamming summer.

0: van 8:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. En Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen na de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip woensdag bij Spitsbergen. Noorwegen deed dat op verzoek van het Oekraïnse staatsbedrijf Naftogaz. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Rondleiding op begraafplaats in Oudekerk aan de Amstel en grote muurschildering in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. Stichting Coherente organiseert een rondleiding op begraafplaats Bet Gaïm in Oudekerk aan de Amstel. Deze historische Joodse begraafplaats bestaat sinds 1614. Gidsen vertellen tijdens de wandeling over bijzondere graven en de geschiedenis van de Joodse gemeenschap. De rondleiding duurt ongeveer een uur en is op vrijdag 11 september. In Amstelveen komt een grote muurschildering op een flatgebouw aan de Camera Obscura-laan. Kunstenaar Amok begint deze week met het schilderen van de zijgevel van de flat. Het ontwerp is ontstaan nadat buurtbewoners mochten meedenken en stemmen. De schildering is onderdeel van een proef van de gemeente Amstelveen. De klus duurt, afhankelijk van het weer, ongeveer 2 weken. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

0: is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn twee mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. De twee mannen waren daar aan het werk toen zij vastkwamen te zitten. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. Bij de overstromingen in Nepal en Tibet kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de eerste daling sinds de coronapandemie. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Ook lichte bedrijfsvoertuigen zijn schoner geworden, opnieuw door de opmars van elektrisch rijden. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De huurstijging is iets gedaald. In 2025 stegen de huren gemiddeld met 4,9% en in 2024 met 5,4%. In de provincies Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn klein. Ook in de Randstad lag de gemiddelde huurstijging in de buurt van het landelijk gemiddelde. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. Volgens veel Argentijnen horen de Falklands, die vlak voor de kust van Argentinië liggen, bij hun land. In de jaren 80 werd er zelfs oorlog over gevoerd met Groot-Brittannië. Dat Milei zich nu wil bemoeien met de olieproductie daar zet de verhoudingen met de Britten opnieuw onder druk. Het weer? Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Lisserwegviaduct na bijna 11 maanden weer open. En Amsterdam zet 19 fonteinen uit om poepbacterie. Mijn naam is Julia Donk-Paier. De onderdoorgang van het Lisserwegviaduct onder de A44 gaat zondag 6 september weer open voor al het verkeer. Daarmee is ook de verbinding tussen de Lisserweg en Kaagweg weer beschikbaar. De weg was bijna 11 maanden dicht vanwege de vervanging van het viaduct. Vanaf maandag 7 september gaan juist de onderdoorgangen bij het hoofdvaartviaduct dicht. Naar verwachting tot het najaar van 2028. De heropening wordt maandag gevierd met een gratis fietscheck en kleine reparaties voor fietsers. Amsterdam zet per direct 19 fonteinen uit vanwege mogelijke vervuiling met de E. coli-bacterie. In een aantal fonteinen zijn te hoge waarden gevonden, terwijl andere uit voorzorg worden stilgelegd. Contact met besmet water kan maag- en darmklachten veroorzaken. De gemeente voert het water af en onderzoekt per fontein de oorzaak en mogelijke maatregelen. Het is nog niet bekend wanneer de fonteinen weer aangaan. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.

0: van 9:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn twee mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. De CO2-uitstoot in het verkeer is vorig jaar gedaald met 1,6%. Personenauto's zijn verantwoordelijk voor 58% van de uitstoot, maar omdat steeds meer auto's volledig elektrisch zijn, stoten zij vorig jaar 9,1% minder uit dan in peiljaar 2015. Huren is gemiddeld 4,4% duurder geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de cijfers van juli. De Argentijnse president Milei wil sancties gaan opleggen aan oliebedrijven die actief zijn bij de Falkland-eilanden. Dat is opvallend omdat deze eilanden bij het Verenigd Koninkrijk horen. Het weer: een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Vergadering van de gemeente Ouder Amstel en fonds draagt financieel bij. Mijn naam is Maurice Becker. Op donderdag 10 september vergadert de werkgroep over bouw en wonen van de gemeente Ouder Amstel. Onderwerpen die worden besproken zijn onder meer het parkeerbeleid voor het dorpshart in Duivendrecht. Ook staat de verkoop van een stukje groenstrook aan de Kruidenpoort op de agenda. De vergadering begint om 19:30 in het dorpshuis in Duivendrecht. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur kan ouders helpen financieel bij te dragen als er geen geld is om een kind te laten sporten. Het fonds betaalt dan de contributie. Zo kan ieder kind meedoen met sporten, maar ook bijvoorbeeld met toneelspelen. Het lesgeld wordt hierbij dan vergoed. Kijk voor meer informatie op kiezenclub.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
0: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer te zien hier bij jouw enige echte Jam FM. Mijn naam is Remco Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je nu kunt gaan bezoeken in de bioscoop hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We starten deze At The Movies met de film waarover je wellicht al had gehoord dat Amazon Prime de film per ongeluk online had gezet voordat deze nog was uitgebracht. Ik heb het dan over de film Mutiny, ofwel Muiterij in het Nederlands. We volgen in de film voormalig politieagenten commando Cole Reed, gespeeld door Jason Stratham. Hij werkt als de lijfwacht van een steenrijke scheepsmagnaat. Maar als hij en zijn werkgever in hinderlaag lopen, wordt zijn werkgever vermoord en wordt onze hoofdpersoon daarvan beschuldigd. Als hij vervolgens op zoek gaat naar de moordenaars, komt hij uit op een vrachtschip dat wordt gebruikt voor een grootschalige mensensmokkel. Tijdens de boottocht wordt hij ontdekt en breekt er een heftige strijd aan om de criminelen op het vrachtschip te overmeesteren. De actiefriller Mutiny kun je vanaf 16 jaar nu gaan zien in de bioscoop. De tweede film van deze week is weer een wat rustigere film te gaan bezoeken en is getiteld One Night Only. In het super conservatieve Verenigde Staten van deze film is seks voor het huwelijk al 3 jaar strafbaar. Hierdoor is het aantal huwelijken in ieder geval flink toegenomen. Behalve op 1 nacht, dan mag in principe alles voor zowel getrouwde, alleenstaande als ongetrouwde stellen en bestaat er een ontheffing. De status van alle mensen wordt bijgehouden door een chip in de pols die met de kleur aangeeft wat de status van die persoon is. In dit verhaal volgen we de twee personages Ellie en Owen. Owen had zich verheugd om een leuke avond te hebben met zijn vriendin die de buurman boven hem verkiest en Ellie is een hoopvolle romantica die meer zoekt dan een one-night stand. Maar of de twee elkaar op tijd vinden kun je zelf gaan zien in de grappige comedy One Night Only, die werd gekeurd vanaf 12 jaar. Deze week de actiefilm Mutiny of de komische film One Night Only. Als jij een van deze twee films deze week gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM je wederom heel veel kijkplezier. En zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.
3: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Online

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
4: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor fusiepartij PRO. Dat meldt de NOS. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. Hamer was eerder fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Ze was ook voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en kabinetsinformateur. De nieuwe Eerste Kamer wordt volgend jaar geïnstalleerd na de Provinciale Statenverkiezingen. Een groot datalek bij reisapp Polarsteps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. Het gaat onder meer om namen, foto's, video's en zeer nauwkeurige locatiegegevens. De Franse cybersecurity-onderzoeker Louis Coderc ontdekte het lek eind vorig jaar. Hij informeerde Polarsteps, maar er werd volgens hem weinig met zijn melding gedaan. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde eerder dat de gedwongen krimp van de veestapel nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Caring Farmers pleit voor aanvullend voedselbeleid dat dierwaardig en duurzaam is. Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn twee mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. De twee mannen waren daar aan het werk toen zij vast kwamen te zitten. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. Bij de overstromingen in Nepal en Tibet kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden.
3: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
5: Sluiting dreigt vanaf 7 september voor winkel Gideon Italiaander. En drie bijzondere gebouwen in Haarlemmermeer worden monument. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De populaire opkoopwinkel van Gideon Italiaander aan de Laken-Blekerstraat in Aalsmeer moet vanaf aanstaande maandag 7 september mogelijk 3 maanden op slot. De burgemeester wil dit besluit doorzetten nadat de politie tijdens een controle onder andere nepmerkkleding en verboden wapens vond. Eigenaar Gideon noemt het een groot misverstand en stelt dat de wapens slechts aanstekers zijn. Zijn advocaat heeft inmiddels een officiële zienswijze ingediend om de harde straf van tafel te vegen. Ondertussen laten trouwe klanten online massaal van zich horen en steunen de ondernemer via een petitie. Haarlemmermeer wijst 3 nieuwe gemeentelijke monumenten aan in Hoofddorp, Badhoevedorp en Haarlemmerlieden. Het gaat om de voormalige burgemeesterswoning aan de Kruisweg, de Engelbewaarderskerk en de voormalige Sint-Franciscusschool. De monumentenstatus helpt om de bijzondere geschiedenis en kenmerken van de gebouwen te beschermen. De Pelgrimskerk in Badhoevedorp krijgt de status niet, maar wordt wel gezien als beeldbepalend voor het dorp. De gemeente gaat daarom in gesprek over hoe het karakter van deze kerk behouden kan blijven. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

Vrijdagochtend en we zijn weer in de studio van Jam FM. Je hoorde net Gloria Gaynor. Uit 1943 komt ze alweer. En ze hebben een nummer gemaakt, Never Can Say Goodbye, waar ze beroemd mee werd. Eigenlijk was het de cover van de Jacksons. Na I Will Survive kwamen ze met het nummer Back on Top. Dat hoorde je net. Het volgende nummer is van Imagination, Music and Light uit de 80e jaren.

Ja, dat was een mooie hot jam weer. Echt funky, vond ik het. Het is tijd voor een nieuwe plaat. Een oude plaat eigenlijk. Het is de plaat die schuurt tegen onze muziek aan. Dus de nieuwe schuurplaat is van Bo Hennen uit 1978. Je kent hem vast nog wel. The Message.

Ja, dat was Bo Hennen met Let's Start the Dance. Uit 1978 was het weer, dus dat gaat best hard. Dit is een nummer van Robin S. Je kent haar vast wel van Show Me Love uit 2008. Dit is uit 1993, Love for Love.

dat was Robin S. Oftewel Robin Stone. Met Love for Love. Er komen behoorlijk wat verzoekjes binnen. Ook van de wat ouderen onder ons. Ik heb een verzoekje van Robert voor Ray Charles. Hij doet het samen met Quincy Jones en Chaka. Met I'll Be Good to You.

0: van 10:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor fusiepartij PRO. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. Een groot datalek bij reisapp Polarsteps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig. Ruim een week na de overstromingen in Nepal zijn twee mannen gered uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. Nog zeker 557 andere werknemers van deze centrale worden vermist. In de tunnel zouden naar schatting 115 mensen vastzitten. Het weer: een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Rondleiding op begraafplaats in Oudekerk aan de Amstel en grote muurschildering in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. Stichting Coherente organiseert een rondleiding op begraafplaats Bet Gaïm in Oudekerk aan de Amstel. Deze historische Joodse begraafplaats bestaat sinds 1614. Gidsen vertellen tijdens de wandeling over bijzondere graven en de geschiedenis van de Joodse gemeenschap. De rondleiding duurt ongeveer een uur en is op vrijdag 11 september. In Amstelveen komt een grote muurschildering op een flatgebouw aan de Camera Obscura-laan. Kunstenaar Amok begint deze week met het schilderen van de zijgevel van de flat. Het ontwerp is ontstaan nadat buurtbewoners mochten meedenken en stemmen. De schildering is onderdeel van een proef van de gemeente Amstelveen. De klus duurt, afhankelijk van het weer, ongeveer 2 weken. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Ja, dat was voor Bart Ultranat met Free. De heel toepasselijke Ibiza Classic Radio Mix. Het volgende nummer is voor mijn collega Philip. Die is jarig vandaag. Superfreak. Gefeliciteerd.

Dat was speciaal voor mijn collega DJ, Philip Superfreak van Rick James. Het volgende nummer is 12 Inch van High Gloss. En het heeft een heerlijke bas. You'll Never Know.

Onder nummer van Gino Denti, I Wanna Tata You. Nog één nummer daarna, Dancing Tide voor het nieuws. En dan zie ik je daarna weer terug. Let op alle dames vandaag. Die zijn goed vertegenwoordigd.

0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhemdes op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
5: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. Hulpdiensten werden opgeroepen voor een reanimatie, waaronder een traumahelikopter, maar het mocht niet baten. Bij aankomst trof de politie het lichaam van het slachtoffer aan. In dezelfde woning is een verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het overlijden. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor fusiepartij PRO. Dat meldt de NOS. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. Hamer was eerder fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Ze was ook voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en kabinetsinformateur. De nieuwe Eerste Kamer wordt volgend jaar geïnstalleerd na de Provinciale Statenverkiezingen. Een groot datalek bij reisapp Polarsteps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. Het gaat onder meer om namen, foto's, video's en zeer nauwkeurige locatiegegevens. De Franse cybersecurity-onderzoeker Louis Coderc ontdekte het lek eind vorig jaar. Hij informeerde Polarsteps, maar er werd volgens hem weinig met zijn melding gedaan. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde eerder dat een gedwongen krimp van de veestapel nodig is om de stikstofuitstoot in 2035 ver genoeg terug te dringen. Caring Farmers pleit voor aanvullend voedselbeleid dat dierwaardig en duurzaam is. Het weer: een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden.
4: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
6: Lisserwegviaduct na bijna 11 maanden weer open. En Amsterdam zet 19 fonteinen uit om poepbacterie. Mijn naam is Julia Donk-Paier. De onderdoorgang van het Lisserwegviaduct onder de A44 gaat zondag 6 september weer open voor al het verkeer. Daarmee is ook de verbinding tussen de Lisserweg en Kaagweg weer beschikbaar. De weg was bijna 11 maanden dicht vanwege de vervanging van het viaduct. Vanaf maandag 7 september gaan juist de onderdoorgangen bij het hoofdvaartviaduct dicht. Naar verwachting tot het najaar van 2028. De heropening wordt maandag gevierd met een gratis fietscheck en kleine reparaties voor fietsers. Amsterdam zet per direct 19 fonteinen uit vanwege mogelijke vervuiling met de E. coli-bacterie. In een aantal fonteinen zijn te hoge waarden gevonden, terwijl andere uit voorzorg worden stilgelegd. Contact met besmet water kan maag- en darmklachten veroorzaken. De gemeente voert het water af en onderzoekt per fontein de oorzaak en mogelijke maatregelen. Het is nog niet bekend wanneer de fonteinen weer aangaan. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.

0: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.
1: Ja, we zijn bij de tweede uur beland. En dat was speciaal een nummer van Thelma Houston, I Need Somebody Tonight. Ze komt uit 1943. Werd bekend met Don't Leave Me This Way. Speelde rolletje zelfs bij Marty Feldman met die bolle ogen. Dit was I Need Somebody Tonight. Volgende nummer is voor Richard aangevraagd uit Aalsmeer, Rapture van Blondie.

Ja, en dat is heerlijk. Was het een rap van Blondie met Rapture. Mai Tai hebben we nu. Zij is ooit opgericht door Erik van Tijn en Jochem Fluisma in 1983. Twee kwamen uit een andere band, Fruitcake. Dit is What Goes On.

0: van half 12.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. In dezelfde woning is een verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het overlijden. Mariette Hamer wordt lijsttrekker in de Eerste Kamer voor Fusiepartij Pro. De PvdA-politica is de opvolger van Paul Rozemuller, die vorige week bekendmaakte dat hij stopt. Een groot datalek bij reisapp Polarsteps heeft mogelijk miljoenen gebruikers getroffen. Onderzoekers van journalistiek platform Follow the Money wisten gegevens van meer dan 23 miljoen gebruikers op te halen. De koepelorganisatie van duurzame boeren, Caring Farmers, heeft positief gereageerd op de stikstofplannen van het kabinet. De plannen zijn volgens hen ingrijpend, maar wel hard nodig. Het weer: een krachtige zuidwester en veel regen, vooral in het noorden. Maximum temperaturen vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Boottocht naar de Ronde Hoep en informatiemarkt in Duivendrecht. Mijn naam is Maurice Becker. Het Museum Amsteland organiseert een boottocht naar gemaal de Ronde Hoep. Tijdens de tocht hoor je verhalen over polders, kerken en huizen. Bij dit bouwwerk uit 1913 is er tijdens de tocht tijd voor een drankje en iets lekkers. De vaart duurt ongeveer 2,5 uur en kost 20 euro en is op zaterdag 12 september. Er komt een informatiemarkt in Duivendrecht over sport, zorg en welzijn. Inwoners kunnen hierbij kennis maken en informatie krijgen van onder andere de vrijwilligerscentrale of van de buurtsportcoach. De markt is tijdens het festival van de ontmoeting op zaterdag 26 september. Meer informatie hierover is te zien op coherente.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

ook het verdemmen. Het is Barry White net met See You See The Trouble In Me. Het nummer is van Breakfast Club, Ride On Track. En er komen echt nog een paar heerlijke nummers aan. Dus blijf aanwezig hier op Jam FM.

Ja, dat was Donna Summer met Love is in Control. Donna Summer die is eigenlijk geboren als Donna Gaines in 1948. En een van de eerste keren dat zij op de Nederlandse tv verscheen was bij de VPRO in Van Oekels Discohoek in 1974. Dat kennen we allemaal nog wel. Dit is het nummer van Sharon Brown met een remix van I Specialize in Love.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
4: Mis jij ook de magie van de live shows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvet.nl.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
6: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM.
7: Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Voor aanvang van de ministerraad noemde de D66er de tijd daarvoor rijp. De bonden hielden deze week de eerste grote acties tegen de voorgenomen bezuinigingen. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. Sinds 2024 is het verboden in de horeca om eten en drinken te serveren in plastic verpakkingen, omdat plastic slecht is voor het milieu en de verpakkingen bijdragen aan zwerfafval. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van 3,75 miljoen euro. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden 12-jarige jongen aangetroffen. Hulpdiensten werden opgeroepen voor een reanimatie, waaronder een traumahelikopter, maar het mocht niet baten. Bij aankomst trof de politie het lichaam van het slachtoffer aan. In dezelfde woning is een meerderjarige verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek, mogelijk betreft het een misdrijf. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. De Amerikaans-Britse broers woonden jarenlang in Roemenië. In 2022 werden ze daar al eens gearresteerd, maar in 2025 grepen ze de kans om naar de VS te vluchten. Daar werden ze eind juli in Miami gearresteerd nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd. Het weer: een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden.
5: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Lisserwegviaduct na bijna 11 maanden weer open. En Amsterdam zet 19 fonteinen uit om poepbacterie. Mijn naam is Julia Donk-Paier. De onderdoorgang van het Lisserwegviaduct onder de A44 gaat zondag 6 september weer open voor al het verkeer. Daarmee is ook de verbinding tussen de Lisserweg en Kaagweg weer beschikbaar. De weg was bijna 11 maanden dicht vanwege de vervanging van het viaduct. Vanaf maandag 7 september gaan juist de onderdoorgangen bij het hoofdvaartviaduct dicht. Naar verwachting tot het najaar van 2028. De heropening wordt maandag gevierd met een gratis fietscheck en kleine reparaties voor fietsers. Amsterdam zet per direct 19 fonteinen uit vanwege mogelijke vervuiling met de E. coli-bacterie. In een aantal fonteinen zijn te hoge waarden gevonden, terwijl andere uit voorzorg worden stilgelegd. Contact met besmet water kan maag- en darmklachten veroorzaken. De gemeente voert het water af en onderzoekt per fontein de oorzaak en mogelijke maatregelen. Het is nog niet bekend wanneer de fonteinen weer aangaan. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
9: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
10: Wij zijn Jam FM.
5: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
11: This is the jamming summer.

Deze Soul Express, ik ben Andries. Je hoorde Roy Arias en Running Away. En Love Come Down uit 1982 van Evelyn Champagne King. Die de nummer 1 positie behaalde in de Amerikaanse dance- en R&B-hitlijsten. De plaat groeide uit tot een bepalende klassieker voor het geluid van de jaren 80. Zo meteen voor je The Sweetest Pain van Loose Ends. Eerst Incognito, This Thing.

0: Sands hoorde je, de Sweetest Pain.
1: Zometeen Africa Kane en Brian McKnight, It's There. Eerst Only You Can Get Me Off uit 1984 van De La Fance. Het is een vrij zeldzame track die je niet zo vaak hoort. Kenmerkend aan deze plaat is het gebruik van de 808 drums. Die je bijvoorbeeld ook hoort bij bands als 52nd Street en de SOS Band.

0: Live and Funky, het nieuws van 12:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van 3,75 miljoen euro. In het Gelderse Eerbeek is vanochtend een overleden 12-jarige jongen aangetroffen. In dezelfde woning is een meerderjarige verdachte aangehouden. De politie doet onderzoek, mogelijk betreft het een misdrijf. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. Het weer: een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Vergadering van de gemeente Ouder Amstel en fonds draagt financieel bij. Mijn naam is Maurice Becker. Op donderdag 10 september vergadert de werkgroep over bouw en wonen van de gemeente Ouder Amstel. Onderwerpen die worden besproken zijn onder meer het parkeerbeleid voor het dorpshart in Duivendrecht. Ook staat de verkoop van een stukje groenstrook aan de Kruidenpoort op de agenda. De vergadering begint om 19:30 in het dorpshuis in Duivendrecht. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur kan ouders helpen financieel bij te dragen als er geen geld is om een kind te laten sporten. Het fonds betaalt dan de contributie. Zo kan ieder kind meedoen met sporten, maar ook bijvoorbeeld met toneelspelen. Het lesgeld wordt hierbij dan vergoed. Kijk voor meer informatie op kiezenclub.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
4: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, Tito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
3: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
4: bij Jam FM.

Dave Mascal en Harry Cambridge will be together. En het Lakeside, het overbekende Fantastic Voyage uit 1981. Straks Pebbles, giving you the benefit, is Detroit Centrics. Hier is Let's Go Out.

Pebbles was dat, een Giving You the Benefit. In dit geval de 7-inch version. Ik heb deze nog voor je. We Are Never Coming Down van Camomile en Anna Touzani. Lekkere hedendaagse modern funk en new funk. Uitgebracht op Insolent Mind Records. Blijf er lekker bij.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Mensenrelatie Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
15: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
16: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
17: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
18: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM.
19: Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Voor aanvang van de ministerraad noemde de D66er de tijd daarvoor rijp. De bonden hielden deze week de eerste grote acties tegen de voorgenomen bezuinigingen. Volgende week woensdag volgt een landelijke staking in het openbaar vervoer. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. Sinds 2024 is het verboden in de horeca om eten en drinken te serveren in plastic verpakkingen, omdat plastic slecht is voor het milieu en de verpakkingen bijdragen aan zwerfafval. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van €3,75 miljoen. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. Met de huidige plannen komen de stikstofdoelen alleen in zicht als de veestapel tot 10% krimpt. Het kabinet Jetten wil liever geen krimp opleggen, maar de zogenoemde generieke korting wel achter de hand houden als ultieme remedie tegen stikstofuitstoot. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. De Amerikaans-Britse broers woonden jarenlang in Roemenië. In 2022 werden ze daar al eens gearresteerd, maar in 2025 grepen ze de kans om naar de VS te vluchten. Daar werden ze eind juli in Miami gearresteerd nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden.
17: Jam, Metropoolregio, nieuwsupdate.
3: Sluiting dreigt vanaf 7 september voor winkel Gideon Italiaander. En 3 bijzondere gebouwen in Haarlemmermeer worden monument. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De populaire opkoopwinkel van Gideon Italiaander aan de Laken-Blekerstraat in Aalsmeer moet vanaf aanstaande maandag 7 september mogelijk 3 maanden op slot. De burgemeester wil dit besluit doorzetten nadat de politie tijdens een controle onder andere nepmerkkleding en verboden wapens vond. Eigenaar Gideon noemt het een groot misverstand en stelt dat de wapens slechts aanstekers zijn. Zijn advocaat heeft inmiddels een officiële zienswijze ingediend om de harde straf van tafel te vegen. Ondertussen laten trouwe klanten online massaal van zich horen en steunen de ondernemer via een petitie. Haarlemmermeer wijst 3 nieuwe gemeentelijke monumenten aan in Hoofddorp, Badhoevedorp en Haarlemmerlieden. Het gaat om de voormalige burgemeesterswoning aan de Kruisweg, de Engelbewaarderskerk en de voormalige Sint-Franciscusschool. De monumentenstatus helpt om de bijzondere geschiedenis en kenmerken van de gebouwen te beschermen. De Pelgrimskerk in Badhoevedorp krijgt de status niet, maar wordt wel gezien als beeldbepalend voor het dorp. De gemeente gaat daarom in gesprek over hoe het karakter van deze kerk behouden kan blijven. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
5: This is Jam Hot. This is Jam
6: Hot. Wij zijn Jam FM.
17: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
7: This is the jamming summer.

Welkom bij deze Soul Express. Ik ben Andries. Je hoorde Norma Jean Wright en Dennis Collins. Tear Down These Walls en daarvoor uit 1981. Don't Stop The Music. Ja, bro and peoples. Ik heb zo meteen voor je Amiga. Eerst Sweet Lady van Tyrese Gibson. Geschreven door Jonta Austin, Charles Farrar en Troy Taylor. Voor Gibson's titelloze debuutalbum uit 1998. Uitgebracht als tweede single van het album bereikte Sweet Lady nummer 12 in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en nummer 9 in de Hot R&B Hip Hop Songs hitlijst.

Amiga was dat en Don't Be So Humble. Straks heb ik het prachtige I Like Your Style voor je van Lilo Thomas. Eerst Cindy J. Ze is zangeres, uiteraard. Songwriter, model, grafisch ontwerper, aspirant, scenario schrijver en filmproducent. Ze heeft meer dan 100.000 exemplaren van haar cd-albums verkocht. Zowel zelfstandig vanuit de kofferbak van haar auto als via online media aankopen en downloads. Van haar album Miss Candy uit 2021

0: Funky, het nieuws van 2:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken roept de vakbonden op opnieuw om tafel te gaan over de sociale zekerheid. Het kabinet blijft erbij dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De bonden zijn het daar niet mee eens. De inspectie Leefomgeving en Transport dreigt met forse boetes als McDonald's Nederland wegwerpbekers blijft gebruiken. McDonald's heeft beterschap beloofd en zegt vanaf begin 2027 herbruikbare bekers te gaan aanbieden. Gebeurt dat niet, dan volgen dwangsommen tot een maximum van 3,75 miljoen euro. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. En Manosphere-influencer Andrew Tate is in Roemenië officieel aangeklaagd voor onder andere mensenhandel in minderjarigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid. Het weer, een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Boottocht naar de Ronde Hoep en informatiemarkt in Duivendrecht. Mijn naam is Maurice Becker. Het Museum Amsteland organiseert een boottocht naar gemaal de Ronde Hoep. Tijdens de tocht hoor je verhalen over polders, kerken en huizen. Bij dit bouwwerk uit 1913 is er tijdens de tocht tijd voor een drankje en iets lekkers. De vaart duurt ongeveer 2,5 uur en kost 20 euro en is op zaterdag 12 september. Er komt een informatiemarkt in Duivendrecht over sport, zorg en welzijn. Inwoners kunnen hierbij kennis maken en informatie krijgen van onder andere de vrijwilligerscentrale of van de buurtsportcoach. De markt is tijdens het festival van de ontmoeting op zaterdag 26 september. Meer informatie hierover is te zien op coherente.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

altijd lekker, hè? De muziek van de SOS-band Weekend Girl. Dit keer daarvoor nog Rose Vincent en Thankful. Straks Never Give Up On You van 52nd Street. Eerst I Wrote The Book van Beth Ditto. En is dat niet die zangeres van het Amerikaanse indie-rock trio Gossip? Jazeker, dat is ze. En solo heeft ze ditmaal weer de hulp ingeroepen van het Britse dance duo Simian Mobile Disco.

0: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
7: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Jam FM. 32 verdachten van de moord op een beveiliger en de poging tot moord op 2 agenten in Overasselt worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer vast blijven zitten. 2 anderen zijn vrijgelaten, maar nog wel verdachten. Maandagnacht toog de groep mannen naar het huis van Jan G. Onderweg werd een 52-jarige beveiliger doodgeschoten. Later werd het vuur geopend op 2 agenten. Onder de verdachten zijn 2 minderjarige Franse jongens. Bij een bedrijfsgeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij een coatingbedrijf. Vermoedelijk was er een chemische stof bij betrokken. De gewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De andere medewerkers zijn elders opgevangen. De vrijgekomen stof levert geen gevaar op voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. Met de huidige plannen komen de stikstofdoelen alleen in zicht als de veestapel tot 10% krimpt. Het kabinet Jetten wil liever geen krimp opleggen, maar de zogenoemde generieke korting wel achter de hand houden als ultieme remedie tegen stikstofuitstoot. Een Amerikaanse regering heeft computerspelletjes uitgebracht waarin spelers het gemunt hebben op migranten. In de spellen met name als Rio Run en Build the Wall kan een grensmuur gebouwd worden met Mexico of worden migranten tegengehouden en uitgezet. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt. De games moeten het omstreden anti-immigratiebeleid van de regering Trump promoten. Immigratiedienst ICE arresteerde afgelopen maand alleen al 50.000 mensen. Het weer. Een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Verbouwing Amsterdam Museum gaat na 10 jaar eindelijk van start. En Flora Lab brengt sierteelt en publiek samen in Aalsmeer. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Na 10 jaar plannen en procedures begint donderdag de grote verbouwing van het Amsterdam Museum in het oude Burgerweeshuis. Het ingewikkelde gebouw krijgt nieuwe zalen, meer daglicht, betere ingangen en een duidelijke route voor bezoekers. Directeur Judikje Kiers is blij dat alles wat in de afgelopen 50 jaar aan het gebouw is toegevoegd nu wordt aangepakt. De verbouwing duurt naar verwachting tot 2030, wanneer het museum weer op zijn vertrouwde plek opent. Tegelijk viert het Amsterdam Museum zijn 100ste verjaardag met een festival van 100 dagen. Greenport Aalsmeer en het Flower Art Museum werken samen aan Floralab in het vernieuwde museum in Aalsmeer. De nieuwe ruimte laat bezoekers kennis maken met bloemen, planten en de toekomst van de sierteeltsector. Ook kunnen bedrijven, scholen en kennisinstellingen er samenkomen om ideeën en kennis uit te wisselen. Voor jongeren komen er onder meer workshops en educatieve programma's. Het vernieuwde museum en Floralab gaan naar verwachting in november open. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
9: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
10: Wij zijn Jam FM.
11: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
12: This is the jamming summer.

En we zijn begonnen met de Flashback Radio Show. Leuk dat je luistert. Twee uur lang de heerlijkste hits op jouw radio. Zoals deze van de SOS Band, For Your Love. En dat kwam natuurlijk uit het begin van de jaren 80. Hier in de Flashback Radio Show.

0: nieuws van 2:30.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. 32 verdachten van de moord op een beveiliger en de poging tot moord op twee agenten in Overasselt worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer vast blijven zitten. Bij een bedrijfsgeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij een coatingbedrijf. Vermoedelijk was er een chemische stof bij betrokken. Gedwongen krimp van de veestapel is voor landbouworganisatie LTO onbespreekbaar. De belangenbehartiger van de agro-industrie schrijft dit in reactie op de doorrekening van de stikstofplannen door het Centraal Planbureau. Een Amerikaanse regering heeft computerspelletjes uitgebracht waarin spelers het gemunt hebben op migranten. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt. Het weer, een krachtige zuidwester en veel regen. Maximum temperatuur vandaag tussen 17 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Rondleiding op begraafplaats in Oudekerk aan de Amstel en grote muurschildering in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. Stichting Coherente organiseert een rondleiding op begraafplaats Bet Gaïm in Oudekerk aan de Amstel. Deze historische Joodse begraafplaats bestaat sinds 1614. Gidsen vertellen tijdens de wandeling over bijzondere graven en de geschiedenis van de Joodse gemeenschap. De rondleiding duurt ongeveer een uur en is op vrijdag 11 september. In Amstelveen komt een grote muurschildering op een flatgebouw aan de Camera Obscura-laan. Kunstenaar Amok begint deze week met het schilderen van de zijgevel van de flat. Het ontwerp is ontstaan nadat buurtbewoners mochten meedenken en stemmen. De schildering is onderdeel van een proef van de gemeente Amstelveen. De klus duurt, afhankelijk van het weer, ongeveer 2 weken. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Dat blijkt ook uit de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens provinciebestuurders is het plan ambitieus en kan het helpen om de natuur te herstellen en Nederland weer stap voor stap van het slot te halen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. Het kabinet wil dat burgemeesters demonstraties sneller kunnen verplaatsen, desnoods met dwang. En ook moet duidelijker worden wanneer demonstranten strafbaar zijn en wanneer burgemeesters noodbevoegdheden mogen inzetten. Volgens minister Heerma is de drempel nu te hoog om een demonstratie te verplaatsen en moet die omlaag zonder het demonstratierecht aan te tasten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er geen grote veranderingen van het demonstratierecht nodig zijn, maar wel aanpassingen. Het dodental na het zinken van een hoge snelheidsveer voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 12. Vanochtend zijn de lichamen van nog 2 vrouwen gevonden. 16 mensen worden nog vermist. De zoekactie gaat dag en nacht door. De veerboot had zondag 267 mensen aan boord toen die kort na vertrek uit Kyrenia kapseisde. 239 mensen konden worden gered, terwijl 20 mensen aanvankelijk als vermist werden opgegeven. De kapitein is aangehouden voor dood door schuld. En bij een bedrijfsongeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij een coatingsbedrijf. Vermoedelijk was er een chemische stof bij betrokken. De gewonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De andere medewerkers zijn elders opgevangen. De vrijgekomen stof levert geen gevaar op voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Lisserweg viaduct na bijna 11 maanden weer open. En Amsterdam zet 19 fonteinen uit om poepbacterie. Mijn naam is Julia Donk-Paier. De onderdoorgang van het Lisserweg-viaduct onder de A44 gaat zondag 6 september weer open voor al het verkeer. Daarmee is ook de verbinding tussen de Lisserweg en Kaagweg weer beschikbaar. De weg was bijna 11 maanden dicht vanwege de vervanging van het viaduct. Vanaf maandag 7 september gaan juist de onderdoorgangen bij het hoofdvaartviaduct dicht. Naar verwachting tot het najaar van 2028. De heropening wordt maandag gevierd met een gratis fietscheck en kleine reparaties voor fietsers. Amsterdam zet per direct 19 fonteinen uit vanwege mogelijke vervuiling met de E. coli-bacterie. In een aantal fonteinen zijn te hoge waarden gevonden, terwijl andere uit voorzorg worden stilgelegd. Contact met besmet water kan maag- en darmklachten veroorzaken. De gemeente voert het water af en onderzoekt per fontein de oorzaak en mogelijke maatregelen. Het is nog niet bekend wanneer de fonteinen weer aangaan. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: het nieuws van 3:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. Het kabinet wil dat burgemeesters demonstraties sneller kunnen verplaatsen, desnoods met dwang. En ook moet duidelijker worden wanneer demonstranten strafbaar zijn en wanneer burgemeesters noodbevoegdheden mogen inzetten. Het dodental na het zinken van een hoge snelheidsveer voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 12. Vanochtend zijn de lichamen van nog 2 vrouwen gevonden. En bij een bedrijfsongeval in het Noord-Hollandse Zwaag is een dode gevallen. Een tweede persoon raakte zwaar gewond. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Vergadering van de gemeente Ouder Amstel en fonds draagt financieel bij. Mijn naam is Maurice Becker. Op donderdag 10 september vergadert de werkgroep over bouw en wonen van de gemeente Ouder Amstel. Onderwerpen die worden besproken zijn onder meer het parkeerbeleid voor het dorpshart in Duivendrecht. Ook staat de verkoop van een stukje groenstrook aan de Kruidenpoort op de agenda. De vergadering begint om 19:30 in het dorpshuis in Duivendrecht. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur kan ouders helpen financieel bij te dragen als er geen geld is om een kind te laten sporten. Het fonds betaalt dan de contributie. Zo kan ieder kind meedoen met sporten, maar ook bijvoorbeeld met toneelspelen. Het lesgeld wordt hierbij dan vergoed. Kijk voor meer informatie op kiezenclub.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.

je klaar voor de zaterdagavond met Danny Foster en Broke. Saturday Night, Chris Baxter remix hoor je. We doen nog even een oldie van Sun, een albumtrack. Hier is de Deep Rooted Feeling.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Volgens Jette laat het incident zien dat de aanpak van georganiseerde misdaad topprioriteit moet blijven. Ook justitieminister Van Wil wil dat Nederland hard optreedt tegen criminele netwerken, maar benadrukt dat we nog geen narco-staat zijn. 32 van de 34 opgepakte verdachten zijn vandaag voorgeleid. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. In die centra kunnen dan mensen worden opgevangen als ze niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst. Hoe de centra eruit gaan zien en hoeveel vrijheid mensen daar krijgen moet nog worden bepaald. Maar critici en mensenrechtenorganisaties zijn bang voor detentiecentra. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Dat blijkt ook uit de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens provinciebestuurders is het plan ambitieus en kan het helpen om de natuur te herstellen en Nederland weer stap voor stap van het slot te halen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. En er is bij speciale inzamelpunten al bijna 360 kilo vuurwerk ingeleverd. In het Gelderse Lochem brachten mensen vandaag alleen al ruim 218 kilo vuurwerk binnen. Daaronder zat ook verboden vuurwerk met flitspoeder, zoals strijkers. Eerder deze week werd in Terneuzen, Venlo en Middelburg samen ruim 140 kilo ingeleverd. De inzameling gaat de komende weken door en duurt tot begin oktober. Bij de komende jaarwisseling is al het consumentenvuurwerk landelijk verboden, behalve klein siervuurwerk. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden.
3: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
5: Sluiting dreigt vanaf 7 september voor winkel Gideon Italiaander. En drie bijzondere gebouwen in Haarlemmermeer worden monument. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De populaire opkoopwinkel van Gideon Italiaander aan de Lakenblekerstraat in Aalsmeer moet vanaf aanstaande maandag 7 september mogelijk 3 maanden op slot. De burgemeester wil dit besluit doorzetten nadat de politie tijdens een controle onder andere nepmerkkleding en verboden wapens vond. Eigenaar Gideon noemt het een groot misverstand en stelt dat de wapens slechts aanstekers zijn. Zijn advocaat heeft inmiddels een officiële zienswijze ingediend om de harde straf van tafel te vegen. Ondertussen laten trouwe klanten online massaal van zich horen en steunen de ondernemer via een petitie. Haarlemmermeer wijst 3 nieuwe gemeentelijke monumenten aan in Hoofddorp, Badhoevedorp en Haarlemmerliede. Het gaat om de voormalige burgemeesterswoning aan de Kruisweg, de Engelbewaarderskerk en de voormalige Sint-Franciscusschool. De monumentenstatus helpt om de bijzondere geschiedenis en kenmerken van de gebouwen te beschermen. De Pelgrimskerk in Badhoevedorp krijgt de status niet, maar wordt wel gezien als beeldbepalend voor het dorp. De gemeente gaat daarom in gesprek over hoe het karakter van deze kerk behouden kan blijven. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Funky, het nieuws van 4:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. De provincies steunen de stikstofplannen van het kabinet, maar waarschuwen wel dat er nog meer nodig is om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Tegelijkertijd vragen ze aandacht voor de boeren, want de provincies zijn bang dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar wordt. En er is bij speciale inzamelpunten al bijna 360 kilo vuurwerk ingeleverd. In het Gelderse Lochem brachten mensen vandaag alleen al ruim 218 kilo vuurwerk binnen. Het weer bewolkt met wat regen in het zuiden en zuidoosten en wat zon in het noordwesten bij 18 tot 23 graden en een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Boottocht naar de Ronde Hoep en informatiemarkt in Duivendrecht. Mijn naam is Maurice Becker. Het Museum Amsteland organiseert een boottocht naar gemaal de Ronde Hoep. Tijdens de tocht hoor je verhalen over polders, kerken en huizen. Bij dit bouwwerk uit 1913 is er tijdens de tocht tijd voor een drankje en iets lekkers. De vaart duurt ongeveer 2,5 uur en kost 20 euro en is op zaterdag 12 september. Er komt een informatiemarkt in Duivendrecht over sport, zorg en welzijn. Inwoners kunnen hierbij kennis maken en informatie krijgen van onder andere de vrijwilligerscentrale of van de buurtsportcoach. De markt is tijdens het festival van de ontmoeting op zaterdag 26 september. Meer informatie hierover is te zien op coherente.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites.

0: Nog meer? Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Eerder sloot de burgemeester al een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar. Daar werd deze week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. Ook bij de andere woning aan de Honingklaver zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Volgens Jette laat het incident zien dat de aanpak van georganiseerde misdaad topprioriteit moet blijven. Ook justitieminister Van Wil wil dat Nederland hard optreedt tegen criminele netwerken, maar benadrukt dat we nog geen narco-staat zijn. 32 van de 34 opgepakte verdachten zijn vandaag voorgeleid. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. In die centra kunnen dan mensen worden opgevangen als ze niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst. Hoe de centra eruit gaan zien en hoeveel vrijheid mensen daar krijgen moet nog worden bepaald. Maar critici en mensenrechtenorganisaties zijn bang voor detentiecentra. En er rijden nog elke dag gemiddeld 500 tot 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug in de A27. Tijdens een handhavingsactie vorige maand zijn 215 boetes uitgedeeld aan zware voertuigen. Maar toch nam het aantal vrachtwagens en bussen op de brug niet af. Sinds 1 september kunnen via camera's ook Belgische, Duitse en Zwitserse kentekens automatisch worden beboet. Maar buitenlandse voertuigen uit andere landen moeten daarvoor langs de weg worden aangehouden. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden.
2: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
4: Verbouwing Amsterdam Museum gaat na 10 jaar eindelijk van start. En Flora Lab brengt sierteelt en publiek samen in Aalsmeer. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Na 10 jaar plannen en procedures begint donderdag de grote verbouwing van het Amsterdam Museum in het oude Burgerweeshuis. Het ingewikkelde gebouw krijgt nieuwe zalen, meer daglicht, betere ingangen en een duidelijke route voor bezoekers. Directeur Judikje Kiers is blij dat alles wat in de afgelopen 50 jaar aan het gebouw is toegevoegd nu wordt aangepakt. De verbouwing duurt naar verwachting tot 2030, wanneer het museum weer op zijn vertrouwde plek opent. Tegelijk viert het Amsterdam Museum zijn 100ste verjaardag met een festival van 100 dagen. Greenport Aalsmeer en het Flower Art Museum werken samen aan Flora Lab in het vernieuwde museum in Aalsmeer. De nieuwe ruimte laat bezoekers kennis maken met bloemen, planten en de toekomst van de sierteeltsector. Ook kunnen bedrijven, scholen en kennisinstellingen er samenkomen om ideeën en kennis uit te wisselen. Voor jongeren komen er onder meer workshops en educatieve programma's. Het vernieuwde museum en Flora Lab gaan naar verwachting in november open. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.

0: van 5:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Premier Jette noemt de georganiseerde misdaad in Nederland een serieus probleem. Hij reageert daarmee op het zware geweld in Overasselt, waar een man werd doodgeschoten en agenten onder vuur werden genomen. Europa wil nog dit jaar afspraken maken over zogeheten terugkeerhubs buiten de EU voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat hebben asielministers uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland afgesproken. En er rijden nog elke dag gemiddeld 500 tot 550 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug in de A27. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Rondleiding op begraafplaats in Oudekerk aan de Amstel en grote muurschildering in Amstelveen. Mijn naam is Maurice Becker. Stichting Coherente organiseert een rondleiding op begraafplaats Beth Gahim in Oudekerk aan de Amstel. Deze historische Joodse begraafplaats bestaat sinds 1614. Gidsen vertellen tijdens de wandeling over bijzondere graven en de geschiedenis van de Joodse gemeenschap. De rondleiding duurt ongeveer een uur en is op vrijdag 11 september. In Amstelveen komt een grote muurschildering op een flatgebouw aan de Camera Obscura-laan. Kunstenaar Amok begint deze week met het schilderen van de zijgevel van de flat. Het ontwerp is ontstaan nadat buurtbewoners mochten meedenken en stemmen. De schildering is onderdeel van een proef van de gemeente Amstelveen. De klus duurt, afhankelijk van het weer, ongeveer 2 weken. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestekopen.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober Theater in de Lucht Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
10: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Bij zo'n maatregel betaal je pas belasting over bijvoorbeeld aandelen als je die verkoopt. Volgens ambtenaren kan de regeling mogelijk nog snel worden ingevoerd, maar de Belastingdienst waarschuwt dat de systemen daar nu nog niet klaar voor zijn. Ook JA21 en de SGP willen een vermogenswinstbelasting in box 3 en zetten flinke druk op het kabinet. Het hoofdkantoor van de Oekraïense Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. Bij de aanval raakte ook een restaurant in de buurt beschadigd en vielen er zeker 5 gewonden. Zelensky heeft al opdracht gegeven om Rusland met gelijke munt terug te betalen. De historische Sint-Sofia-kathedraal, die op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat, liep ook gevaar. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. Eerder sloot de burgemeester al een woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar. Daar werd deze week een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. Ook bij de andere woning aan de Honingklaver zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd. En het beroemde tapijt van Bayeux heeft de oversteek van Frankrijk naar Groot-Brittannië vrijwel onbeschadigd doorstaan. Bij het transport zijn alleen 2 draadjes gebroken, maar die schade is niet zichtbaar. Het bijna 1000 jaar oude tapijt is tijdelijk naar het British Museum in Londen gebracht, omdat het museum in Bayeux wordt verbouwd. Het 70 meter lange wandkleed was al eeuwen nauwelijks verplaatst. Op het tapijt staat de slag bij Hastings uit 1066 afgebeeld. Het is nog tot 11 juli volgend jaar in Londen te zien. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden... bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden.
11: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
13: Lisserwegviaduct na bijna 11 maanden weer open. En Amsterdam zet 19 fonteinen uit om poepbacterie. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De onderdoorgang van het Lisserwegviaduct onder de A44 gaat zondag 6 september weer open voor al het verkeer. Daarmee is ook de verbinding tussen de Lisserweg en Kaagweg weer beschikbaar. De weg was bijna 11 maanden dicht vanwege de vervanging van het viaduct. Vanaf maandag 7 september gaan juist de onderdoorgangen bij het hoofdvaartviaduct dicht. Naar verwachting tot het najaar van 2028. De heropening wordt maandag gevierd met een gratis fietscheck en kleine reparaties voor fietsers. Amsterdam zet per direct 19 fonteinen uit vanwege mogelijke vervuiling met de E. coli-bacterie. In een aantal fonteinen zijn te hoge waarden gevonden, terwijl andere uit voorzorg worden stilgelegd. Contact met besmet water kan maag- en darmklachten veroorzaken. De gemeente voert het water af en onderzoekt per fontein de oorzaak en mogelijke maatregelen. Het is nog niet bekend wanneer de fonteinen weer aangaan. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
14: This is Jam Hot. Jam, this is Jam Hot.
15: Wij zijn Jam FM.
11: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
16: This is the jamming summer.

Oh, lekkere muziek op de radio bij Jam FM. Het is ABC en... zijn we weer. Welkom allemaal, de vrijdagshow van de Classics. Tot aan 7 uur hoor je alleen wat jij wil.

Lekker stemgeluid van James Ingram, It's Real. De voorwaardelijk freak van Chica 78. Het zijn de 60 Minutes of Classics bij Jam FM op vrijdag. Met ruimbaan nu voor Calvin Harris, Justin Timberlake, Pharrell Williams en Hey B.

Lekker Calvin Harris en zijn vrienden. Bij de 60 Minutes of Classics op vrijdagavond. En Stay With Me. Blijft er vooral bij inderdaad, vrienden. Steady Lotto Show komt eraan.

0: van 6:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. De burgemeester van Heumen heeft opnieuw een woning in Overasselt laten sluiten, nu voor 2 weken om de rust te herstellen en de openbare orde te bewaken. En het beroemde tapijt van Bayeux heeft de oversteek van Frankrijk naar Groot-Brittannië vrijwel onbeschadigd doorstaan. Op het tapijt staat de slag bij Hastings uit 1066 afgebeeld. Het is nog tot 11 juli volgend jaar in Londen te zien. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Vergadering van de gemeente Ouder Amstel en fonds draagt financieel bij. Mijn naam is Maurice Becker. Op donderdag 10 september vergadert de werkgroep over bouw en wonen van de gemeente Ouder Amstel. Onderwerpen die worden besproken zijn onder meer het parkeerbeleid voor het dorpshart in Duivendrecht. Ook staat de verkoop van een stukje groenstrook aan de Kruidenpoort op de agenda. De vergadering begint om 19:30 in het dorpshuis in Duivendrecht. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur kan ouders helpen financieel bij te dragen als er geen geld is om een kind te laten sporten. Het fonds betaalt dan de contributie. Zo kan ieder kind meedoen met sporten, maar ook bijvoorbeeld met toneelspelen. Het lesgeld wordt hierbij dan vergoed. Kijk voor meer informatie op kiezenclub.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: Aan het eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl.
6: Jamfm.nl.

Shake Shake Your Booty, muziek die helemaal past bij warm weer, bij zomer en zo. Was Casey and the Sunshine Band bij de 60 Minutes of Classics met nu een hechte klassieker, al is het maar die drum solo aan het begin. Ik heb het over Michael Jackson, volgens mij een van zijn eerste solo successen.

Ja, lekker door de Jones Girls op Jam FM. You're gonna make me love you. Daarvoor de klassieker van Michael Jackson en Billie Jean. Vrijdagavond, dag voor het weekendshow zeg ik altijd maar. De classics presenteren nu Al Jarreau.

Alison Moye, Love Resurrection bij Jam FM. Even een tandje terug, even smooth en funky. Dat is onze slogan toch? Met wem?

eigenlijk heel onwens. Maar ik blijf het wel lekker vinden. If You Were There. Met de 60 Minutes of Classics. En we zijn alweer aan het einde. Straks aan de andere kant van 7 uur. Meer klassiek materiaal met DJ Fresh. Ik ben de volgende week weer. Ik laat je achter met Plush. En Plush die heeft het over Free and Easy. Fijn weekend.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Alle vandaag bij de rechtercommissaris voorgeleide 32 verdachten vanwege het geweld in Overasselt eerder deze week blijven 14 dagen langer vastzitten. Ze worden verdacht van het in de nacht van maandag op dinsdag doodschieten van een 51-jarige beveiliger uit Wijchen en het verwonden van 2 politieagenten. In het verenigingsgebouw Overasselt hebben tientallen bewoners de inloopbijeenkomst bijgewoond van de gemeente Heumen. Ze hoopten antwoorden te krijgen op hun vragen. De stikstofplannen van het kabinet leiden tot verdeeldheid onder boeren, bouwers en natuurbeschermers. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verbetert de natuur, maar gaat Nederland nog niet volledig van het stikstofslot. Bouwend Nederland is positief en ziet perspectief voor de bouw. Natuurorganisaties vinden de plannen juist het minimum dat nodig is voor natuurherstel. En boerenorganisaties vinden de maatregelen te zwaar. Ze waarschuwen dat sommige boeren met hun bedrijf moeten stoppen. Volgens Haagse bronnen wil de VVD op korte termijn een vermogenswinstbelasting voor aandelen invoeren, maar zijn CDA en D66 daarop tegen. Bij zo'n maatregel betaal je pas belasting over bijvoorbeeld aandelen als je die verkoopt. Volgens ambtenaren kan de regeling mogelijk nog snel worden ingevoerd, maar de Belastingdienst waarschuwt dat de systemen daar nu nog niet klaar voor zijn. Ook JA21 en de SGP willen een vermogenswinstbelasting in box 3 en zetten flinke druk op het kabinet. En het hoofdkantoor van de Oekraïnse Veiligheidsdienst in Kiev is door een Russische droneaanval getroffen. Volgens president Zelensky was het kantoor van het hoofd van de Veiligheidsdienst het doelwit, maar is de man nog in leven. Bij de aanval raakte ook een restaurant in de buurt beschadigd en vielen er zeker 5 gewonden. Zelensky heeft al opdracht gegeven om Rusland met gelijke munt terug te betalen. De historische Sint-Sofia-kathedraal, die op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat, liep ook gevaar. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden... bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden.

gisteren was weer een hele leuke editie bij Summer Breeze. Dropping some R&B, hip-hop classics. Volgende week is de laatste editie, als het goed is, van Summer Breeze. Dan ben ik ook weer aanwezig. Let's rock this, man.

Happiness Classic. En zoals het eruit ziet, komt er in ieder geval wel een Classic Material Block Party. Keep the station locked, it's coming, it's coming.

Just do it to the...

0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
2: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Deze week is het de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
9: Tijdens de Week tegen Kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
10: en de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
14: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
15: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
16: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
17: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De politie heeft gisteren 9 huiszoekingen gedaan in Nederland in verband met het geweld in Overasselt, maar zegt niet waar die waren. Ook is niet bekendgemaakt of er wat is gevonden en of er arrestaties zijn verricht. De politie onderzoekt de aanleiding voor het geweld waarbij een beveiliger werd gedood en 2 agenten verwond en wie de mogelijke opdrachtgever is. 32 verdachten blijven nog 14 dagen langer vast. Onder hen zijn ook mensen met de Belgische, Franse en Algerijnse nationaliteit. De omstreden influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en beïnvloeding van getuigen. Zijn broer Tristan wordt beschuldigd van medeplichtigheid. De Tate-broers hebben hun slachtoffers geronseld met beloftes over een relatie of huwelijk en dwongen hen daarna om internetporno te maken. De Tates zitten nu in een Amerikaanse cel. Groot-Brittannië wil ze berechten voor tientallen aanklachten, waaronder verkrachting en mensenhandel. De stikstofplannen van het kabinet leiden tot verdeeldheid onder boeren, bouwers en natuurbeschermers. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verbetert de natuur, maar gaat Nederland nog niet volledig van het stikstofslot. Bouwend Nederland is positief en ziet perspectief voor de bouw. Natuurorganisaties vinden de plannen juist het minimum dat nodig is voor natuurherstel. En boerenorganisaties vinden de maatregelen te zwaar. Ze waarschuwen dat sommige boeren met hun bedrijf moeten stoppen. En de voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic wordt maandag begraven in Belgrado, zo heeft zijn zoon laten weten. Mladic overleed vorige week op 84-jarige leeftijd in Nederland, waar hij zijn levenslange celstraf uitzat voor oorlogsmisdaden. Hij is onder meer veroordeeld voor zijn rol bij de moord op ruim 8000 moslimmannen en jongens in Srebrenica. De eerbetuigingen aan Mladic zorgen voor veel kritiek in de EU. In Brussel werd al gesproken van verheerlijking van een oorlogsmisdadiger. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden... bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden.
16: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Lisserwegviaduct na bijna 11 maanden weer open. En Amsterdam zet 19 fonteinen uit om poepbacterie. Mijn naam is Julia Donk-Paier. De onderdoorgang van het Lisserwegviaduct onder de A44 gaat zondag 6 september weer open voor al het verkeer. Daarmee is ook de verbinding tussen de Lisserweg en Kaagweg weer beschikbaar. De weg was bijna 11 maanden dicht vanwege de vervanging van het viaduct. Vanaf maandag 7 september gaan juist de onderdoorgangen bij het hoofdvaartviaduct dicht. Naar verwachting tot het najaar van 2028. De heropening wordt maandag gevierd met een gratis fietscheck en kleine reparaties voor fietsers. Amsterdam zet per direct 19 fonteinen uit vanwege mogelijke vervuiling met de E. coli-bacterie. In een aantal fonteinen zijn te hoge waarden gevonden, terwijl andere uit voorzorg worden stilgelegd. Contact met besmet water kan maag- en darmklachten veroorzaken. De gemeente voert het water af en onderzoekt per fontein de oorzaak en mogelijke maatregelen. Het is nog niet bekend wanneer de fonteinen weer aangaan. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Mijn naam is Ron en dit is Jam FM. Nou ja, ik ben niet Ron, want die zit op andere tijden. Maar dat begint hij mee, het liedje. Dus we danken All Star Fresh Classic Material. Dat was een eclectische achtbaan. Ik hoorde Nirvana in één keer.
1: Wauw.
0: Ja, echt gekkenhuis. En The Clash ook nog.
1: Pet.
0: Ja, echt alle kanten op.
2: Joost, ben je zover?
0: En aan het bijkomen.
1: Nou, ik was echt op tijd, hè?
0: Ja, dat deed je heel keurig.
1: Ja, ja.
0: Alleen is Sebastian dan nog niet?
1: Nee.
0: Nou ja, die zit in Griekenland. Dus de kans is klein dat hij hier direct nog staat. Ik heb ook geen appje van hem gekregen. Dus hij zei van, nou, ik ben er volgende week wel weer. Hoewel.
1: Jawel, we hebben wel een appje gehad.
0: Ja, wel een appje, maar...
1: Maar niet dat hij er zou zijn. We kunnen hem wel even bellen als we hem...
0: Ja, denk je dat we hem kunnen lastigvallen daar?
1: Nou, dat kan vast wel.
0: Aan Griekenland. Dames en heren, jongens, meisjes, various funkers.

0: gaat de hele plaat door, hè? Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Dat zijn drie bassen over elkaar gelegd en zo.
1: Drie bassen?
0: Ja, drie. En,
1: is toch later nog een keer opgepakt door...
0: If you buy this record.
1: Van?
0: Maloko, nee. Hey, Maloko, maar wel
1: bekend. Ik had hem net op het puntje van mijn tong en toen was ik hem een keer weer kwijt.
0: If you buy this record, then your life will be better. En dat was... Ik weet het ook niet hoor. Bedankt, hè?
1: Nou ja, die hadden dus aardig in de smiezen dat dit gewoon een heel lekker loopje was.
0: Ja, er namen ze een aardig loopje mee. Dat waren de Jacksons. Vlak daarvoor heette ze nog Jackson 5, maar toen hadden ze nog contract met Motown. Op dit moment dat ze de plaat uitbrachten ook nog. Maar toen Epic die had meer geboden. Dus, maar dan noemen we Epic. Jackson 5.
1: The Temperer.
0: The Temperer.
1: Ja.
0: Bedankt, hè. Ik zit midden in een uitleg over Can You Feel It van de Jacksons. En daarvoor Various Funkus.
1: Funkus?
0: Funkus.
1: Funkus,
0: de
1: schimmel.
0: Without the Funk. Dat was een hot jam van vorige week. Als je dan veel op luistert, dan denk je... Oh, die kon ik meezingen, wat leuk.
1: Ik heb nog even, die naam even in consideratie genomen. Van, Various Funkus.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou ja,
1: het is leuk. Het is natuurlijk grappig, want ze bedoelen gewoon diverse funks.
0: Ja.
1: Various Funks. Hè? Verschillende
0: maar
1: funken.
0: Een boze brief schrijven of zo? Van...
1: Nou, niet boos, maar ik vind het een beetje onhandig.
0: Teleurgesteld.
1: Ja.
0: Dames en heren, jongens en meisjes. Het is september, het is de vierde. Het is een speciale dag. Het is de Beyoncé verjaardag. Maar dat doen we straks nog wel even wat met de verjaardagskalender.
1: Oh.
0: Maar dat was mij al ingefluisterd. En ook als klein voorschotje, we feliciteren Elaine. Vriendin van de show. Die jij nog nooit hebt gezien. En
1: oh nee, die zou zeg maar een beetje... Ja, we hadden toen op een gegeven moment twee kandidaten voor onze opleidingstermijn.
0: Story of my life, ja.
1: En Elaine is volgens mij één keer gekomen.
0: Twee keer. Maar jij bent toen twee keer niet geweest.
1: Ja, ik was heel vaak niet. Maar ik hoorde dat ze naar lokale Radio Limburg is gegaan. Dat heet Elaine.
0: Elaine.
1: Ja, Elaine op Elaine.
0: Oh, wacht even. Dat is een mooie. Ik
1: voel mezelf verdomd Elaine. Is dat hetzelfde?
0: Niet helemaal. Maar goed, ik ben benieuwd wat dit programma wordt. Het is in ieder geval Freaky Friday. En daar zijn we weer.
2: Hij maakt je gek. Hij maakt je dol. Hij maakt een vrouw misjoggen. Joost van der Velde.
3: En als altijd is hij er ook bij. Onze stoïcijnse sidekick.
2: Tommy Tudesky.
0: Toet, toet.
1: Hallo. Ja.
0: Hier hoor ik toch veel over, hoor. Deze dames, recensies in de kranten.
1: Oh ja.
0: Die zijn positief, hoor. De Womack Sisters. Zij zitten niet achter het stuur. Ze hebben een chauffeur.
4: Wow.
1: Woo.

hele radioteam van Jam, mail dan je naam en cv naar studio@jamfm.nl. We zoeken verslaggevers, nieuwslezers en medewerkers voor het Jam promoteam. Laat Ouder Amstel nog meer bruisen.

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De politie heeft gisteren 9 huiszoekingen gedaan in Nederland in verband met het geweld in Overasselt, maar zegt niet waar die waren. 32 verdachten blijven nog 14 dagen langer vast. De omstreden influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en beïnvloeding van getuigen. Zijn broer Tristan wordt beschuldigd van medeplichtigheid. De stikstofplannen van het kabinet leiden tot verdeeldheid onder boeren, bouwers en natuurbeschermers. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving verbetert de natuur, maar gaat Nederland nog niet volledig van het stikstofslot. En de voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic wordt maandag begraven in Belgrado, zo heeft zijn zoon laten weten. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Boottocht naar de Ronde Hoep en informatiemarkt in Duivendrecht. Mijn naam is Maurice Becker. Het Museum Amsteland organiseert een boottocht naar gemaal de Ronde Hoep. Tijdens de tocht hoor je verhalen over polders, kerken en huizen. Bij dit bouwwerk uit 1913 is er tijdens de tocht tijd voor een drankje en iets lekkers. De vaart duurt ongeveer 2,5 uur en kost €20 en is op zaterdag 12 september. Er komt een informatiemarkt in Duivendrecht over sport, zorg en welzijn. Inwoners kunnen hierbij kennis maken en informatie krijgen van onder andere de vrijwilligerscentrale of van de buurtsportcoach. De markt is tijdens het festival van de ontmoeting op zaterdag 26 september. Meer informatie hierover is te zien op coherente.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: 1 koffie voor Maurice, Tommy.
4: Jongens, ben je zover?
5: Oké.
3: Tommy opschieten!
5: Tommy
3: opschieten! Ik ben
5: er gewoon.
3: Nee, ja, die liep even weg.
5: Ja, dat mag toch.
3: Nee, die timing, het gaat heel strak.
5: Perfecte timing.
3: Nou, ik vind het een beetje crazy. Beyoncé! Yes!
5: Ah.
3: Ja, en JC! Yes! En Crazy in Love.

0: Oh. Heb je dat niet gezien?
1: Ja, dat heel vaak in herhaling. Slow motion. Ik wist niet dat deze plaat zo snel was. Ik had hem inderdaad ook...
2: Nee, heeft, maar er is wel wat mee, inderdaad.
3: Twee platen die iets met elkaar te maken hebben.
1: Hitlink.
3: Het is een cover, hetzelfde adres. Een sample, het instrument.
1: Oh ja, ik heb een plaatje. Het is dezelfde vrijdag. Hallo.
3: Twee platen.
1: Met een link.
3: Hitlink. Hitlink.
2: Dan die toeters die erin zitten. Die zitten ook ergens anders in.
1: Oh, ik dacht je toeters van Beyoncé zelf bedoelde.
2: Nee, deze.
1: Oh, de trompetten bedoel je.
2: En Beyoncé, Are You My Woman? Tell Me So.

0: maar nu zie ik het. Ja, je had het over de toeters van Beyoncé. En ja. Ik las dat de band heette Chitties. Maar
1: het
0: echt anders.
1: Ja. Het ging echt om de toeters. Ja. En jij zegt, nee, dat is geen hitlink. Dat is een...
2: Naar Rempel en Sample.
0: Absoluut.
1: Ja, maar dat is ook een hitlink.
0: Ja, maar meer gefocust op de sample.
1: Ja.
0: Ja, anders kan een hitlink kan ook zijn. Ja, het is allebei uit Amerika of allebei...
1: Dat kan.
0: Allebei een plaat.
1: Hey, ik ga het me niet moeilijk maken, hè. Ja, ik ben ook maar een DJ die gewoon even de vrijdag... ik moet er wat!
0: Deze was heel duidelijk. Dit was natuurlijk Rempel het Sample. En ik vond eigenlijk het origineel ook superleuk. En,
1: ik vond die benen van Beyoncé leuker.
0: Ja, maar hoe spreek je nou deze bandnaam uit?
1: De Chai Lights.
0: Oh, de Chai Lights, ja.
1: Ja.
0: Ik las even heel snel. Ik dacht, Chitties.
1: What's in their mind, ja. Joy for app.
0: Hallo.
1: Yes. Goed, het is inmiddels alweer 10 minuten over 8:30. Goedenavond, wij zijn Jam FM. We doen het voor Oudekerk en Amstel, oftewel...
0: De Waver.
1: Je had die mooie afkorting.
0: Okada.
1: Okada.
0: Ja, Oude Kerk aan de Amstel. Ja.
1: Ja, als je dat afkoort, dan heb je Okada.
0: Okada.
1: Ja, dus... Het
0: zou zomaar een plaat van Alpha Blondie kunnen zijn. Hij heeft niet gebeld.
1: Klaarstaan.
0: Kan hem nou.
1: Ik ben net geweest, Peace. Ja. In, wat was het ook weer?
0: Joost. Wij dachten, hij belt alweer. Onze Roberto.
1: Zit er midden in een informatief blokje voor Amstelvoorde en ook voor Amstelveen en zo?
0: Nee, niet middenin, net begonnen.
1: Ja, nou, maar ik was dan maar ingeleid, dus we zitten er wel in. Dus. Had jij er nog last van op weg naar de studio? Roxy?
0: Lekker.
1: Ja.
0: Nee, niet. Ik heb wel wat hele jonge dametjes gezien met heel veel glitters. Maar het was niet echt bijzonder druk bij daar. Nee.
1: Lege Ziggo.
0: Lege Ziggo.
1: Ja.
0: Ja, ik kreeg net een appje van een goede vriend van mij. Zijn vrouw en zijn dochter zijn daar. Hallo? Hey, Roberto.
3: Zeg ik met Joost.
1: Ja, hey.
3: Heb je me klaar? Ik hoor je net in de radio, man.
1: Ja, ik denk jij gaat er even op. Even expliciet.
3: Joost, je hebt een piece in de biddy, hè?
1: Dat gaan we zo direct doen. Geen probleem.
3: Oké, piece in the biddy, hè?
1: Ja, geen piece in the Middle East.
3: Ja, Alpha Blondie, ja.
1: Ja.
3: Oké, ik hoor het draaien, Joost.
1: Komt goed.
0: Doen we speciaal.
3: Doen we speciaal
0: voor jou, Roberto. Echt, een van onze leukste luisteraars belt altijd tussen 7 en 8. Of nee, tussen 8 en 9. Ja. Vaak rond kwart over 9. Kwart over 8. Goh, wat ben ik slecht met tijd, zeg.
1: Ja,
0: moeilijk, en dan wil hij altijd iets. Nou, heel vaak reggae. Maar ook heel vaak andere goede platen.
1: Swingbeat heeft hij ook een paar hele goede tips van gegeven. Ja, dus,
0: volgens mij vorige week was het Bone Thugs in Harmony. Maar toen had hij ook een tip gegeven voor deze week. En dat was Alpha Blondie van het album Masada. Die hebben we ook
1: meestal wacht ik op het seintje dat hij dat geeft. Maar hij was er niet. Dus maar hij staat klaar.
0: Hij is echt fan van jou, hè?
1: Dat is, van ons.
0: Ja.
1: Jam FM is gewoon echt hartverwarmend dichtbij. Leuk. Roxy Dekker dus, die staat in de Ziggo. Maar volgend jaar gaat ze naar de Arena. Dat heeft ze ook gezegd.
0: Dat kan zijn makkelijk, inderdaad.
1: Ja, in ieder geval met een Instagram-filmpje met zelfs Louis van Gaal. We gaan naar de Arena.
0: Zij doet dat hartstikke goed. Maar voor mij klinkt het niet heel veel anders als Kinderen voor Kinderen met een beetje geile tekst.
1: Ik heb ook zoiets van, hey, dat lijkt mijn nichtje wel. Ik vind het helemaal niet speciaal. Maar dat is misschien ook wel het mooie van zo dichtbij als ze is bij de mensen. Oh ja. Zo sterren allures.
0: No.
1: In Duivendrecht opnieuw discussie over de herinnering van de bloemenbuurt. Ze gaan daar bezig met slopen en bouwen. En meest recente plan...
0: Beetje bloemschikken dan, hè?
1: Ja. Maar het meest recente plan is bij de Korenbloemstraat en de Begoniastraat. En willen ze dan een... wat is het? Hoeveel verdiepingen? Volgens mij 5 of 8 verdiepingen of zo. Echt zo'n puist noemen ze dat. Een echt enorm gebouw daar.
0: Valt toch wel mee, 5.
1: Dus petitie hebben ze daar aan geboden. Dus je kan nog trouwens schrijven van ik ben deugen.
0: Nou, er zijn altijd mensen die daar heel goed in zijn.
1: Ja, maar het is een dorp. Het is gewoon 2, 3 verdiepingen en dan in één keer bam!
0: Fijn. Heb je een beetje uitzicht?
1: Nee, ja, maar als je daar niet woont, dan kijk je tegen zo'n dode muur aan. Dat wil je toch niet?
0: Kijk je gewoon de andere kant op. Ik vind het altijd zo... Nee.
1: Nou, mocht je in Amstelveen zijn, de Bovenkerkerweg wordt voor een deel afgesloten ter hoogte van de JC van Hattemweg. En geldt alleen voor gemotoriseerd verkeer. Je kan met de fiets gewoon doorkarren. Maar het is om een nieuwe afslag te maken. Even kijken. De Oude Kerkerplas, daar zijn feestjes. Mensen zijn boos, want dat is overlast. Het recreatiegebied had de afgelopen maanden last met van nachtelijke illegale feesten. Oh. Waardoor veel klachten binnenkwamen.
0: Dus niet ons programma op zaterdagochtend.
1: Nee, ik weet niet, misschien zitten ze daar nu inderdaad met ons geluid keihard over die plas te schallen.
0: Oh, ja.
1: Dat kan.
0: Ik denk eerder dat ze dan met de muziek van Blaze vannacht...
1: Oh ja, nee, dat is helemaal freaky. Ik kijk er nu al naar uit.
0: Ik las iets anders overigens, dat het zwemwater bij de Oude Kerkerplas ook niet helemaal juf van het was.
1: Nee, mag je er niet in plassen? Het is de Oude Kerkerplas.
0: Nee, maar het zwemwater was beneden alle peil. Oh. Sterker nog, er waren zware chemicaliën aangetroffen.
1: Ali, ja. Chemicaliën.
0: Ja, waarom heb je dat... niet gemeld?
1: Dat heb ik niet. Dat stond ook niet in het nieuws. Dat heeft mijn verslag even niet opgepikt. Maar goed dat je dat even aanvult. Dus als je een illegaal feest hebt, ga niet zwemmen.
0: Misschien door die illegale feesten.
1: Dat kunnen ook. Dat al die ecstasy-pillen daar allemaal worden bewaard in het water. En dan wordt het één grote chemische bende!

0: Oh ja, we hadden deze nog natuurlijk beloofd. Moeten we natuurlijk wel er even in gooien. Alpha Blondie en Peace in Liberia. Het is zomer. En wat wou je zeggen?
1: Het wordt hartstikke mooi weer morgen en overmorgen. Ja,
0: ja, precies.
1: Dan is het weer tijd voor dit soort muziek. Heerlijk, toch?
0: Ja,
1: nog een beetje rekken in
0: bij. Ja. Een gitootje aan de kant. Nou,
1: lekker parbo biertje.
0: Of dat.
1: Oh,
0: een niet ervan.

0: Reggae te gekke met Roberto. Ja, we hebben het over Liberia. Dat is dan een apart stukje land aan het westkust. En ja. Er zijn veel tot slaaf gemaakte uit Amerika. Toen ze vrij waren, konden ze daar naartoe. Maar het is niet helemaal...
1: Ja, de naam zegt het wel, hè? Liberia, Liberation.
0: Ja.
1: Voor vrije mensen. Maar het is niet helemaal gelukt. Maar dit is wel een geweldig plaat.
0: Zomer op je radio. Alpha Blondie, een beetje reggae. Daar zijn we ook niet vies van. Dus wat we ook niet vies van zijn, is die Hot Jam.
2: A brand new track right now, right here on Jam FM.
3: We bring you this week's Hot Jam, approved and tested by the crew. Jam FM.
2: This week's hottest track on Jam FM.
3: New music first, always on Jam 104.9.

0: Ik had het hier wel erg bij de hand, maar ik ben even... Deze is de hot jam van deze week.
1: Ja.
0: Oh ja, dat is echt de deze.
1: Ja, maar jij hoorde ook weer een rempel sample in deze plaat.
0: Ja, ja. Heb ik hem weer weggegooid. Dat is die zwaandag.
1: Oh, nee. Ja, dat was die Montel Jordan. Die staat er nog.
0: Nou, niet voor
1: Get It On Tonight.
0: Ja. Dus dat is deze. Oh, ja.
1: Ah, dit niet, maar dat...
0: Nee, maar hier komt hij, hoor.
1: Dat is een marimba, volgens mij.
0: Die. Ja.
1: Ja.
0: Dan hebben we het meteen weer...
2: Marimba en sample.
1: Maar van wie was de hot jam?
0: Deze.
1: Van de, oh, deze. Ik dacht, ja, van deze.
0: Ja, die.
1: Oh, oké. Okay. Ja.
0: Kijk hoor. Dat,
1: ja. Oh, deze. Ja.
0: Feel good.
1: Hij schrijft zowel dagen, maar dan met een Z in plaats van een S. Oké, okay, ja.
0: Ik zeg altijd weer even zoeken van wie dat ook weer is, want we hebben hier maar één bestandje die zegt hot jam!
1: Hoe kan het dan? Hier staat ex-hot jam.
0: Ja, omdat het al van voor is gedownload en geïmporteerd in het systeem. Maar hier zit niet de jingle in van hot jam! Het is net de filler die
1: laat. Oh, dit is eigenlijk al vooruit geproduceerd. Oh, ja. Nu snap ik. Okay.
0: Ja.
1: Oh, wat slim.
0: Ja.
1: Ja.
0: Even kijken hoor. Whitney Houston, die had dat plaatje van Dolly Parton. I will always love you.
1: Oh ja.
0: Ja, dat was een knijter van Hit en Dolly. Ja. Ja. Ze is niet onder ons, maar...
3: Chaka Khan.
0: En de andere...
3: Chaka Khan.
0: Deed ze ook een keer van Chaka Khan. Maar dat is wel even
1: Ah ja.
0: En dit is de Prins liedje van I Feel For You. En dat is tot aan, komt ie hoor, de handleiding zegt, tot aan de klok van 9 uur.
1: Ik ga even de klok van 9 uur.
0: Ja, precies, want die staat daar nog een beetje. Ja.

0: hemd.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In Overasselt zijn volgens de burgemeester vandaag goede gesprekken gevoerd tijdens een inloopbijeenkomst na de schietpartij van dinsdag. Hij zegt de zorgen van inwoners goed te begrijpen. Bewoners hadden vooral vragen over de communicatie van de gemeente vlak na de schietpartij. Zo vroegen ze waarom ze pas later werden gewaarschuwd om binnen te blijven. Ook zijn er zorgen over wat er gebeurt als de woning aan de Ewijkseweg weer open gaat, nu die voor een jaar gesloten is. De politie heeft gisteren 9 huiszoekingen gedaan in Nederland in verband met het geweld in Overasselt, maar zegt niet waar die waren. Ook is niet bekendgemaakt over wat is gevonden en of er arrestaties zijn verricht. De politie onderzoekt de aanleiding voor het geweld waarbij een beveiliger werd gedood en 2 agenten verwond en wie de mogelijke opdrachtgever is. 32 verdachten blijven nog 14 dagen langer vast. Onder hen zijn ook mensen met de Belgische, Franse en Algerijnse nationaliteit. De omstreden influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en beïnvloeding van getuigen. Zijn broer Tristan wordt beschuldigd van medeplichtigheid. De Tate-broers hebben hun slachtoffers geronseld met beloftes over een relatie of huwelijk en dwongen hen daarna om internetporno te maken. De Tates zitten nu in een Amerikaanse cel. Groot-Brittannië wil ze berechten voor tientallen aanklachten, waaronder verkrachting en mensenhandel. En Portugal stelt de verkoop van bijna de helft van luchtvaartmaatschappij TAP voorlopig uit. Air France KLM en Lufthansa zijn beide nog in de race voor het belang van 49,9%. Maar hun biedingen liggen volgens de Portugese regering zo dicht bij elkaar dat er extra gesprekken nodig zijn. Die kunnen nog enkele weken duren. TAP is interessant vanwege de routes naar Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. De Portugese luchtvaartmaatschappij leed in de eerste helft van dit jaar wel 99 miljoen euro verlies. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden.
7: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
9: Verbouwing Amsterdam Museum gaat na 10 jaar eindelijk van start. En Flora Lab brengt sierteelt en publiek samen in Aalsmeer. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Na 10 jaar plannen en procedures begint donderdag de grote verbouwing van het Amsterdam Museum in het oude Burgerweeshuis. Het ingewikkelde gebouw krijgt nieuwe zalen, meer daglicht, betere ingangen en een duidelijke route voor bezoekers. Directeur Judikje Kiers is blij dat alles wat in de afgelopen 50 jaar aan het gebouw is toegevoegd nu wordt aangepakt. De verbouwing duurt naar verwachting tot 2030, wanneer het museum weer op zijn vertrouwde plek opent. Tegelijk viert het Amsterdam Museum zijn 100ste verjaardag met een festival van 100 dagen. Greenport Aalsmeer en het Flower Art Museum werken samen aan Flora Lab in het vernieuwde museum in Aalsmeer. De nieuwe ruimte laat bezoekers kennis maken met bloemen, planten en de toekomst van de sierteeltsector. Ook kunnen bedrijven, scholen en kennisinstellingen er samenkomen om ideeën en kennis uit te wisselen. Voor jongeren komen er onder meer workshops en educatieve programma's. Het vernieuwde museum en Flora Lab gaan naar verwachting in november open. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Ja.
1: Ik ben ooit een keer bij een festival bij mij in de buurt geweest. In het Rembrandt Park, waar ik in de buurt woon. En daar stonden ze ook gewoon, hè.
0: Kraak.
1: Kraak. Crack en smack.
0: Allebei.
1: Ja, nee, ja, dat was echt gek. En ik heb deze plaat toen, hè, toen waren we hier ook al.
0: Ja.
1: Volgens mij was het 2014. 14 was het, ja. En toen draaiden we deze plaat ook al.
0: Oh ja, ik weet nog goed. Toen zaten we, ja.
1: Ja, en toen, toen kwam dit nummer. Gingen ze live doen in het Rembrandt Park. En ik was denk ik de enige die hem kende. Wow! Ja! Yeah, mountains up! Ja! Yeah, en ik had heel even contact met die gasten. En heel jammer dat ze daarna meteen weer weg moesten.
0: Ja.
1: Ik had wel even willen zeggen van nou, hoe kan dit?
0: Ik kon hem helemaal meezingen.
1: Ja, dat dit geen hit is geweest. Ja. Dat niet opgepakt is zeg maar, door de landelijke radio. Want ik vind het zo lekker.
0: Had je het niet weten kunnen pitchen, meneer de DJ? Hè?
1: Dus nou, ik heb echt, aan mij ligt het niet. Ik heb zo mijn best gedaan.
0: Ja, precies. Ja. Dat wel. Die credits wil ik je wel vergeven.
1: Ja. Hey, normaal gesproken doen we altijd dit.
0: Wat?
1: Ja, dit.

0: Nou, ik zat even te denken, misschien is het ook wel leuk om... om een keer dit weer te doen, wat we vroeger deden.
1: Nee.
0: Vind je dat niet? Het is 9:10 geweest.
1: Vind je dat niet te gedragen, dit?
0: Oh. Dat was wel leuk, toch? Hoe wij dat vroeger deden. Wel een andere versie van deze plaat. Maar ik zag hem in één keer. Ik dacht, het is wel leuk om weer te doen.
1: Maar dit komt alleen maar voor in Dallas.
0: Ja.
1: Dit gebeurt niet echt.
0: Ja. Maar jij wil toch weer gewoon de klassieke opener?
1: Nee, ik zit er nu toch al in. Doe maar gewoon lekker deze.
0: Ja, maar dat kan gewoon. We kunnen ook gewoon weer terug, hè?
1: Nee, we gaan niet terug.
0: Nee?
1: Laten we het gewoon zo doen.
0: Oké.
1: Ja, precies. Even een beetje stabiliteit voor de mensen thuis. Dat ze niet denken van, wat gebeurt er nu? Ik ben er helemaal kwijt waar we mee bezig zijn.
0: Nou, ik vind het wel leuk. Het is de eerste van september.
1: Nou, het is vierde eigenlijk, hè?
0: Nee, maar voor ons, hè? De eerste Freaky Friday van september. Dan mogen we best even een beetje kijken of we... Hè, vakantie is voorbij. Nieuw seizoen is
1: begonnen. Ja, hè? Ja.
0: Heel even kijken of we nieuwe dingen gaan doen.
1: Ik ben ook benieuwd, zijn er nog transfers geweest?
0: Binnen de radio?
1: Ja, ik hoorde dat Edwin van Brakel bij Ekdom of zo gaat.
0: Nou ja, nee, goed. Wij hebben een oproepje gedaan. En dat heeft zoveel stemmen opgebracht. Dat hij mag binnenkort inderdaad bij Ekdom in de ochtend.
1: Wie weet.
0: Mag hij in ieder geval even daar opdraven.
1: Ja, maar er is binnen dit station ook al een andere DJ die dat wil.
0: Wie is dat dan?
1: Raymond van de Woensdag.
0: Oeh.
1: En van een ander station is het Ellie. Die wil het ook proberen.
0: Maar goed. Nee, mijn stemmen gaan naar... ik ben fan van Edwin. Ja.
1: Oké, dat is duidelijk dan.
0: Niks te nadelen van jou, Raymond.
1: Nee.
0: Maar?
1: Het is Edwin van Brakel.
0: Ik heb Raymond ook nog nooit gehoord eigenlijk.
1: Ah, jawel.
0: Hoort hij nog meer dan, Raymond?
1: Die zit op de woensdag. Dat klinkt hartstikke leuk.
0: Ja, dat is ongetwijfeld.
1: Dat is echt de moeite waard. Ik snap niet dat je dan...
0: Nee, maar niks ten nadele van die show.
1: Kijk, en dit is ook bijvoorbeeld iets... We hadden een mooie filler van 2 minuten... en deze is nu al afgelopen.
0: Ja, dat
1: de draaiboek loopt nu helemaal in de stoel. Dat jij last minute
0: even... Even iets nieuws proberen, dat mag toch, Joost?
1: Ja, het mag. Ja. De innovatie, daar zijn we niet vies van.
0: Ja, dan moet er best wel even... Ja, ik dacht, dat is toch leuk als we gewoon heel even van...
2: Wat moet dat heerlijk zijn?
0: Gewoon even iets anders, weet je wel. Ja, dat dacht ik gewoon even.
1: Ja, voor de mensen, ja.
0: Ja, maar het past dus niet. Ja, ja. 9:12. Wat gaan we doen dit uur, Joost?
1: Ik ga naar het toilet.
0: Jij gaat naar het toilet?
1: Ja, peace in Liberia.
0: Ben je nog steeds boos of niet?
1: Valt me mee.
0: Ik heel even iets anders proberen buiten het draaiboek om. Ja, dat doe ik gewoon.
1: Een beetje lucht.
0: Oké, Fout Jaar 90 Dance Pop plaat. Gay Bar Classic komt eraan. En ook A Tribe Called Quest. Ja, Joost? Oh, sorry, ik zat even door je jingle heen.
1: En We the People.
0: Ja, We the People.
1: Free the People.
0: Free the People. Wat zeg je nou? Freaky Friday, dat zei ik, ja.
1: Oh, ja. Komt er een beetje raar uit, moet ik zeggen.
0: Nee.
1: Ja.
0: Ik vind het een lekker plaatje, hoor, dit. Goed uitgezocht, hoor. Dankjewel, Joost.
1: Ja, ik ben toch in de buurt.
0: Ja. Oh, man. Ga je ook even bier halen voor me zo?

0: dat lekker, zeggen we. Terug naar die roemruchten. Jaar 80 en het schuurt.
1: Ik zou het zo kunnen zeggen.
0: Oh ja. Zou de echte Jam FM'ers hier nou echt blij mee zijn? Want die zeggen, nee,
1: ja, wel.
0: Past toch helemaal niet. Die is smooth en funky genoeg. Nee.
1: Ja, wel, je zit, hij is enorm lekker ook te mixen. Maar het is dat toch al een eclectische alles mag avond. Ik hoorde ook van Nirvana bij All Star Fresh.
0: Ja.
1: En The Clash. Ja, echt, dat ik dacht van, het kan. En daarna komt het in één keer zo'n echt jaren 80 plaat. Waarvan je echt denkt, dit is Jam FM er doorheen. Eclectisch. Alle kanten op. Het is vrijdag.
0: Het mag, maar er kunnen ook mensen zijn die denken van...
2: Kijk, en hier haak ik dan weer af.
1: Ja, nou, die moeten maar een boze brief schrijven.
0: En dat kan ook allemaal, want iedereen mag er zijn.
1: Wat is er in het magazijn?
0: Nee, mag er... Nou, oké.
1: Okay. Volgens mij was Sebastian in het magazijn, toch?
0: Nee.
1: Die werkte toch bij zo'n logistiek bedrijf?
0: Ja, nee. Oh, ja, maar hij is nu op vakantie.
1: Ja. Oh ja, dat was het. Dat
0: ja,
1: was
0: hij
1: het.
0: Zit op... Ik heb niet goed geluisterd. Kos of zo?
1: Iets Grieks.
0: Oh ja. Ja, dus Kos. Ja. Waarschijnlijk.
1: Oké.
0: Denk ik. Sly Fox hoorde je dus. Freaky Friday. Jam FM. Let's go all the way. En daarvoor ook nog een Tribe Called Quest. En We the People.
1: Jazeker.
0: Ja.
1: Wij doen het voor de mensen.
0: Wij zijn voor de mensen. Ja, we zijn die spreekbuis.
1: Ja, en je denkt van... Wat doen ze dan? Nou, ik ga naar het toilet. En daar haal ik dan de verjaardagskalender. En dan kan ik in ieder geval delen wat er vandaag is aan jarig is. Het is 4 september, het is de vrijdag. Het is de dag ook dat in 1609 Manhattan werd ontdekt door Harry Hudson.
0: Harry
1: en die dacht, nou, dit is een leuke rivier.
0: Ja, en Harry Hudson die had een chickie op de boot, Patricia Pai.
1: Oh ja.
0: Die was er gewoon bij, hoor.
1: Ja, die was erbij, maar goed. Los Angeles wordt op deze dag in 1781 opgericht.
0: Ook al?
1: Ja, nou, jongens.
0: In Manhattan ook al? Manhattan?
1: Ja, die werd ontdekt. Die was er al, maar Los Angeles werd opgericht toen. Gesticht heette dat. En 1998 werd Google opgericht. Sindsdien zijn we zoek.
0: Ik weet het nog heel goed, want daarvoor had je zoekmachines als Ask Jeeves.
1: Ja, ja.
0: Ilse.
1: En van die ontdekkingsreizigers had je namen. En ik weet het niet meer. Dat is geen hot jam, maar...
0: Startkabel had je ook.
1: Oh ja, dat was ook
0: startkabel.
1: Ja. De sterfdag vandaag van Steve Irwin. Hij stierf op 44-jarige leeftijd op deze dag in 2006.
0: Wat een geweldenaar is dat.
1: De sterfdag van pa Sam, dat is een held. Willem Seymour heet hij eigenlijk. 72 is hij geworden in 2008.
0: Pa Sam.
1: Ja, die heeft dus bij de Bijlmerramp dus zo'n kind gered.
0: Nou, veel meer goede dingen gedaan.
1: Ja, precies. Dus die wil ik wel even genoemd hebben.
0: Ja.
1: Maar de jarigen zijn er ook. Mensen die vandaag zijn geboren is Constantijn Huygens. Hij is 90 jaar geworden, maar overleed in 1687.
0: Hij had ook een straat, hè? Bij mij in de buurt. Constantijn Huygensstraat.
1: Ja, maar dat is altijd dicht, hè? Want hij was dichter. Dus daarom is die straat zo genoemd.
0: Vandaar dat het zo vaak open ligt. Ja. Dat klopt wel, ja.
1: We hebben nog Lewis Howard Latimore. Zijn naam wordt te weinig genoemd. Hij is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij zou vandaag zijn geboren. Hij is vandaag geboren. Maar in 1928 overleden. Maar hij was eigenlijk degene die al die elektrotechnische producten van nu heeft uitgevonden. Maar samen met Graham Bell. Eigenlijk Alexander Graham Bell en Edison. De gloeilamp en al die andere elektronica. Maar zijn naam wordt eigenlijk veel te weinig genoemd. Dus vandaar dat ik hem even wou noemen hier.
0: Nou, Thomas Alva Edison en Alexander Graham Bell. Ja. Maar ook dus, in dat rijtje hoort...
1: Lewis Howard Latimore. Ja, die wordt... waarschijnlijk was zijn rol nog groter. Was een man van kleur. Zijn ouders waren nog tot slaaf gemaakt. Dus waarschijnlijk was hij toen ook nog van... Och ja, dat even lekker uitvinden. Ik ga even lekker ermee sieren. Dus dat zou me niks hebben verbaasd. Vandaag ook jarig, 55 jaartjes jong. Teun van de Keuken.
0: Echt?
1: Hè?
0: Nee, echt in de verste vette heb ik geen wielrenner.
1: Zijn vader was fotograaf van de keuken. Die fotografeerde. Ja, dus je hebt zo'n beroemde foto van meisjes over straat in Amsterdam in de jaren 60. Dat was van een keuken. Maar hij deed keuringsdienst van waarde onder andere. Die gingen gaan heel lekker naïef bellen. Maar waarom staat het dan op als je dan zegt dat het vers is?
0: Maar dat vind ik wel echt een heel goed programma.
1: Ja, ja dus hij heeft daar aan de... En hij heeft ook Tony Chocoloni gestart.
0: Oh.
1: Ja. Dan hebben we John McCartney. Hij is overleden in 2011 op 84-jarige leeftijd. Hij is bedenker van artificial intelligence.
0: Oh,
1: ja, daar hebben we alles. Nog meer chocolade. Noah Taylor is 57 geworden. Hij speelde mee in Charlie and the Chocolate Factory. En hij speelde Locke in The Game of Thrones. Dan hebben we nog Wen Bentley vandaag, ja, dat is 48. Hij speelde mee in American Beauty. En Ghost Rider en The Hunger Games.
0: En wie was hij dan, Wes Bentley?
1: Hij was die
0: buurjongen.
1: Hele vage buurjongen. Die,
0: oh.
1: Die zo aan het gluren was met zijn camera.
0: Ah ja. Goeie film is dat.
1: Hele goede film.
0: Ik weet nog, de eerste keer dat ik hem zag, was ik 19 of zo. Toen had ik helemaal niet in de gaten hoe zo'n zwaar beladen film dit was. Dat had ik helemaal niet kunnen vermoeden, nee.
1: Er zit een diepe laag in.
0: Ja. Dus pas echt later, echt 10, misschien 15, misschien 20 jaar later, toen ik hem nog een keer zag, dacht ik, Okay. Dus dit speelde er ook nog. Ja, dat had ik helemaal niet.
1: Je luistert naar Jam FM. Dit is Freaky Friday. We zitten midden in het serviceverlenende programma in het onderdeel de verjaardagskalender. Mocht je denken van waar is die muziek? Vandaag is jarige de Incredible Dr. Paul. Paul.
0: Oh, ja.
1: Dat is een Nederlander die in Amerika is gereisd en nu dierenarts is. 84 is hij vandaag.
0: Leuke gast is dat.
1: Ja.
0: Ja.
1: We hebben Candy Alexander, die is 69 geworden. Zij speelde Alex Wood in CSI. De dame die altijd die lijken opensneed.
0: Okay.
1: CSI Miami. Nona Gay.
0: Oh, misschien voor de gaybak, weet ik.
1: Niet Enola Gay, maar Nona Gay. Oh. 52, maar ze speelde mee in de Matrix Reloaded. En ze was ook de dochter van Marvin.
0: Gay.
1: Ja? Die?
0: Ja.
1: I'm the only gay in the village, zei hij nog. Pooh Bear is vandaag jarig, wie zegt u? Ja, 48. Hij heet eigenlijk Jason Boyd. Hij werkte
0: met... Bestaat hij echt, Pooh Bear?
1: Ja, nou, hij heet dus eigenlijk Jason Boyd. Maar hij werkte samen met Justin Bieber. Maar ook One on Two en Caught Up van Usher heeft hij geproduceerd. Dus dan, het is niet zomaar iemand die...
0: Is dat zijn artiest? Ik dacht echt even dat je dat karakter uit...
1: Carmit Batcher, zij is 52. Zij was een van de vele Pussycat Dolls. Die we even benoemd willen noemen.
0: Pussycat Dolls, dat vond ik...
2: Lekker.
0: Ja. Ik wil wel een Pussycat Dolls in mijn schoen. Met Sinterklaas.
1: Nee, dat waren de Sugar Babes.
0: Oh ja.
1: Daniel Sharon Hines, oftewel Danny Hines, is 56 geworden vandaag.
0: Oh.
1: Zij heeft zo'n liedje It's Alright.
0: Nee, die hadden we net nog klaarstaan, maar toen wilde jij toch iemand anders draaien.
1: Ja, dan moet je daar boven in de lijst kijken.
0: Nou, vind ik wel overigens, hè, als je als... als Danny Hines jarig is en Beyoncé en Mark Ronson, dan... Ga je, en we hebben net Beyoncé al gedraaid.
1: Nee, wacht even. Nou ga je even uit de bocht. Dat zijn mensen die nog niet zijn genoemd. Die zijn gewoon dit wordt opgebouwd. Dat mensen thuis zitten van... En jij zit nu al eigenlijk een beetje het teaser. Spoiler.
0: Wat gaat de tijd toch snel? Ja, sorry, gaat veel
1: dan
0: te
1: moet
0: snel.
1: Je dat gaan aangeven. Dan moet je niet zeggen van...
0: Ik ben een beetje aan het pushen. Ja. Draaiboek.
1: Oh shit. Vrouwtje is vandaag jarig. 25. Ja. Queen Bee is jarig, 45. En start de plaats. Ja, Mark Ronson is 51. En dit is Uptown Funk.
0: Zeg maar, welke vrouwtje is ook jarig dan?
1: Vrouwtje!
0: Welke vrouwtje?
1: Ja, dat is een van die hippe Nederlandse artiesten.

0: Joost werkt als verkoper van carnavalsartikelen.
1: Echt? Ja, dat wisten we wel, maar... Ik wist niet dat het in deze plaats zat ook. Oh man. Rare mix.
2: Hip, hip, hoera voor de jarige Mark Ronson. En die ook nog een moppie meezong in deze plaats. Bruno Mars. Oh ja, je kijkt zo over hem heen. Hè? Die jongen is echt heel klein.
3: Dat is een klein moppie.
2: Mini-marsje is het eigenlijk.
3: Ja, ik zit hier alleen maar pepernoten. Ja. Of kruidnoten. Pepernoten zijn van die hondenbrokken.
2: Ja.
3: Dat is even de stelling die Pony...
2: Oh, ja.
3: Je kunt meepraten in dit programma op de chatroom.
2: Ja, ik vind pepernoten wel lekker. Alleen als de zak net open is.
3: Ja.
2: Vers. Als die zak al een beetje... Dat is een beetje sloffig, een beetje slap. Dan hou ik er niet van.
3: Dat zei mevrouw van ook vannacht.
2: Oké. Okay. Wat ik ook... Dit vind ik ook een apart. Deze heb ik nog nooit gehoord.
4: Huh? Ome Joost drinkt water.
2: Ja, nee, dat is helemaal niet waar. Hij drinkt rode wijn. Ja, dat... hoe komt dit toch allemaal in één keer hier in de player?
3: Ja.
2: Wij gingen het even hebben over...
3: Nou, ik heb namelijk even gekeken. En nou. Het nieuws wat mij het meeste opviel was... Onder andere in Amsterdam. Dat daar de... Ken je nog de zeesluis IJmuiden?
2: Oké, maar ik probeer heel veel... Is het een droevig muziekje of happy?
3: Het is een neutraal, vrolijk, opbeurend. Ja.
2: Deze kan wel, hè?
3: Herinner jij nog dat ze bij de zeesluis IJmuiden... zochten naar een nieuwe naam voor de zeesluis IJmuiden?
2: Ja, dat weet ik nog wel.
3: Van alle kandidaten kwamen ze uit. Niet op Irma van der Sluis, die dame vier die de... de blinde geleiding deed bij de... begeleiding bij de coronadingen. Maar uiteindelijk...
2: Doventolk was hij.
3: Ja, doventolk. Dankjewel voor het woord. Uiteindelijk werd dat dus... van alle inzendingen nemen toch... Zeesluis IJmuiden als winnaar. Dus de Zeesluis IJmuiden hebben ze.
2: Dat is echt.
4: Ik weet dat je het bent.
3: Nou.
2: Je bent fucking saai.
3: Ja, ik dacht Zeesluis IJmuiden.
2: Ja, dat kan toch niet?
3: Hey, zo heb je wel meer van die dingen. Zoals het Cobra Museum. Het heet nu Museum Cobra. Dat is in Amstelveen. Dat is omdat een manager dacht, even remarketen. Het ministerie van Justitie en... Hoe heet die andere? Ik weet niet eens hoe ze heten, maar ik heb er niks mee te maken ook. Dus, maar die hebben ook de woordjes omgekeerd. En in Amsterdam dachten ze van... Weet je wat, we gaan international doen, dacht de manager.
2: Ja.
3: Ons etablissement gaan we nu noemen. International Theater Amsterdam.
2: Dus eigenlijk... Lang verhaal kort is... de slogans zijn een beetje aan het uitsterven.
3: Nee?
2: De echte goede... Wij hadden vroeger in Amsterdam hadden we I Amsterdam. Met die letters. Ja, beter dan dat kon niet. Maar, het overtrof dat I love New York. Ja, Amsterdam.
3: Dat is helemaal niet waar ik naartoe wil.
2: Nee, ik wel.
3: Ja, maar de stad Schouwburg Amsterdam...
2: Ja?
3: Hebben ze dus ITA genoemd. En niemand kent dat. En iedereen zegt, ja, de stad Schouwburg. En toen hebben ze nu toch deze week maar besloten... om ITA weer om te toveren tot stad Schouwburg Amsterdam.
2: Dus eigenlijk heb ik gewoon gelijk.
3: Nee.
2: Er bestaan geen goede slogans meer.
3: Dit is een merknaam. Een merknaam. En dan gaan ze rebranden tot International Theater Amsterdam.
2: Waar is de creativiteit?
3: Nee, maar dit is een manager die gewoon op zijn Excel sheet zegt. En die denkt van, ik wil me even laten gelden. Morgen ga ik naar Philips.
2: Ja, maar dan zeg jij toch hetzelfde als wat ik zeg? Die hele creativiteit er niet meer is, Joost.
3: Nee, maar dat is... Maar dit is dus zo'n ego-dingetje.
2: Kom eens even heel dicht bij de microfoon. Je luistert gewoon niet. Heel dicht bij de microfoon. Ja, bam. Die heb je te pakken. Je luistert gewoon niet.
3: Nee, jij luistert niet. Jij moet beter luisteren.
2: Hoezo? Ik heb gewoon gelijk.
3: Nou, ik praat met je.
2: Praat met me.
3: De hint naar de plaats die klaar staat.
2: Oh, nu heb ik het pas in de gaten. Maar nog heel even. Ik vind nog steeds wel echt dat. Kom op man, waar is die creativiteit?
3: Ja.
2: I Amsterdam, dat was een van de beste dingen die ze ooit met Amsterdam hebben gedaan.
3: Oh, wat gaat de creativiteit toch snel?
2: Ja. Nee, maar dat is toch zo?
3: Ja.
2: Man. En nee, dat gaan we niet meer doen. Dat is te populair. En in plaats van daarvan doen we gewoon heel veel vuilnis op straat. Dankjewel, burgemeester.
3: Ah, goed. Boemer.
2: Oh, ja.
3: Another.

0: hele mooie politieke discussies achter de schermen tijdens deze plaat. Ja, ja, ja, ja. Maar dat, ja, dat gebeurt natuurlijk.
1: Over pepernoten.
0: En I Am Saddam, dat is toch een van de mooiste initiatieven van de stad Amsterdam heb gevonden.
1: Nee, dat is veel te druk. Al die mensen die dan op het Museumplein op dat ding gingen klimmen en eraf en af vielen en er geen bordje stond van je kan er vanaf vallen.
0: Maar qua slogan voor een stad is dat toch een van de mooiste dingen die we ooit... Je had I Love New York.
1: Ja.
0: En dat was zo succesvol, al die t-shirtjes. Maar I Am Saddam is 10 keer mooier. Boom. I like the best
1: to go. Oh ja. Ja. Nu al?
0: Ja.
1: Oh ja. I miss the blue. Wat een eclectische
0: 95.
1: Hallo. Oh.

0: Dit is echt ongelooflijk. Jij hebt een fantastische Foute 94 Dancepaper uitgezocht.
1: Nou heb ik het weer gedaan.
0: Ja, dit is zo'n klassieke plaat. Dit was namelijk de plaat waarvan Thijs Verwest zei... Ik wil producent worden. Ik wil platenproducer worden.
1: Was het maar niet gebeurd.
0: Hij vond dit zo'n geweldige plaat. Stond waarschijnlijk op een van die Turn Up The Bass knijter albums. Ja. Het klinkt heel simpel. Maar hier zit zoveel achter. Het is gewoon porno.
1: Oh, jij wou ook een nieuw item introduceren, hè? De Frans-Duits plaat.
0: Ja, Frans-Duits, ja.
1: Is dat niet een goede Franse plaat?
0: Dit is absoluut een Franse plaat, ja. Maar zo heet hij ook. French Kiss, dit is...

0: mensen die zijn nog een beetje aan het nagenieten van een heerlijke tête-à-tête. Dit is Louis, Little Louis eigenlijk. Hè?
1: Ja, niet zo groot.
0: Hij is de broer van Lil Kleine.
1: Ja.
0: French Kiss.
1: Ah.
0: Fout jaren 90 dancepauper plaat van deze week. En Thijs Verwest, later bekend als Chesto, vond dit een van de... Ja, dit was zijn inspiratiebron om house te gaan maken. En deze plaat heeft toch... Ja, het is echt... Ranzig, het is geil, het is goor, het is keiharde porno. En
1: het is ook een van de eerste houseplaten.
0: Absoluut. En het is, ja, ik hou er wel van.
1: Ja.
0: Mm.
1: Op zijn tijd.
0: Mm.
1: Dus.
0: Mm.
1: Oh.
0: Ja, sorry.
1: Moet ik even weg of zo?
0: Nou.
1: Moet ik de camera even uitzetten?
0: Ik heb nu gewoon even zin in een momentje van mezelf.
1: Ah, deze.
0: Ja.
1: Moet dat hier op de radio? We hebben allemaal mensen in de chatroom die denken van, nou ja, pak de doekjes maar.
0: Ja, precies, ja. Ik moet er gewoon even aan een...
1: Ja.
0: Ik neem wel een stokje bier.
1: Dat zou ik ook doen, waar het niet dat ik aan de wijn aan het consumeren ben.
0: Ja, en net dronk je nog water, hè?
1: Ja, dat is van alle markten thuis.
0: Echt?
1: Ik heb een weetswaardigheidje.
2: Hè? Ome Joost drinkt water?
0: Ja. En nog een slokje, Joost. Gewoon voor het sfeertje. Ja.
1: Even voor de camera.
0: Oeh.
1: En het is een paars, roze flesje, dus een glaasje.
0: Ja, het is gewoon rosé.
1: Mocht je denken van, het is gewoon water, maar het glas heeft een kleurtje. Dus,
0: weet je nog waarom wij vroeger dronken wij...
1: Nou?
0: Weet je dat bier ook alweer? Het was niet Heineken, het waren rode blikjes.
1: Rode blikjes.
0: Dommels. Wij dronken Dommels.
1: Oh,
0: wij hadden de Heine Kennis Quiz.
1: Oh, ja.
0: En dat was een quiz over met allemaal vragen over drank.
1: Jeetje.
0: En als je die had gewonnen, dan was je een beetje Dommels.
1: Ja, jezus.
0: En daarom dronken wij Dommels. En ook omdat op de camera leek het dan net of we gewoon blikjes cola aan het drinken waren.
1: Ja.
0: Wij hadden het goed voor elkaar. Toen al.
1: Dat we dat hebben verzonnen. Wie was daarvoor verantwoordelijk?
0: Volgens mij hebben we dat samen bedacht.
1: Ik ook.
0: Ja, de Heine Kennisquiz heb ik bedacht. Ja.
1: Ik wou al zeggen, dat is echt van jouw koker.
0: Uit
1: jouw koker.
0: Ja.
1: Ik heb nog wel...
0: Noël? Het is nog geen kerst, Joost.
1: Ja, maar... Ja. Weet jij waar de Van der Made weg naar is genoemd?
0: Ja, Annie van der Made.
1: Oh ja?
0: Ja, Annie van der Made.
1: Nee, maar dat weten ze dus niet.
0: Weten ze dus niet?
1: Nee.
0: Wat raar.
1: Tenminste, het internet zegt van, weet het niet. Het fameuze Wikipedia zegt ook, joh, nou wie het vernoemd is, weten we eigenlijk niet. Maar we hebben hier gewoon een heel station. Vroeger heette gewoon station Duivendrecht. Toen gingen ze de station Duivendrecht op een andere plek bouwen. Dat moeten we maar ook wel hernoemen. Nou, weet je wat, er is een straat hier van de Madeweg. Ja, van de Madeweg helemaal.
0: Hebben ze station Duivendrecht ooit ergens anders gehad dan?
1: Ja, dat was vroeger van de Madeweg. Op die plek dan.
0: Maar is Van der Madeweg niet omdat daar zeg maar industrie zat en it's made in Made in? Ja, Van der Madeweg. Hier wordt alles gemaakt.
1: Of misschien had een eettent met heel veel made.
0: Ja, dat zou kunnen. Hey, ze zat in Destiny's Child en ze is jarig. En jij wilde ze nog
1: horen.
0: Ja, toch? Ja, nee, Destiny's Child. Ja.
1: Ik ben zo blij.
0: Ja.
1: Ik ga het vast.

0: Yes. Bam.
1: Ja, oké, dankjewel dames. Dankjewel. Hallo, ja. Ja. Goed, dan is daar de deur. Als je dan hier is er heel klem en dan linksaf. En dan kun je nog even een plekje bier van me pakken. Want oh, ze komen gewoon.
2: Nu al? This is
1: ja, ja, ah. Dat weet ik. Dat weet, ga nou gewoon. Ga nou gewoon. Oh. Hè? Ze gaan nog gewoon niet weg, hè?
2: This is Destination.
1: Ja! Wij moeten even door, dames. Ik vind het hartstikke leuk. Maar we willen graag die Gay Bar Classic doen.
3: Ik zeg zo. This is Destination.

0: De Gay Bar Classic.
1: This is Jam FM.
2: Nee. Hoor je dat? This is Jam FM. This is Destiny's Child.
3: Ja. Is dit een Gay Bar Classic?
2: Dit is absoluut een Gay Bar Classic.
3: Ja. Ik hoor Jodie Pijper.

0: Ja, dit is een beetje kwijt, hè? Ja.
1: Hè?
0: Maar we krijgen hier heel veel geld voor, hè?
1: Ja, oké.
0: We hebben heel veel mensen blij gemaakt.
1: De Gamer Classic.
0: Ja. En wie was dit nou?
2: Dit is...
0: Hè? Nou.
1: Nee,
0: dat zaten jullie er ook in? Dat wist ik helemaal niet. Station 45, ja, dat was het, hè?
1: Jaap Egermond. Productie, maar ook heel succesvol in Amerika. En de zangeres is Jo Die Pijper.
0: Nou, en daarom was dit een Gay Bar Classic.
1: Ja, ik ben heel ver gestort.
0: Nou,
1: ik weet niet of je dit...
0: Nou, echt, je maakt die mensen ontzettend blij mee. Want er zat hier een man te springen. Er zat hier, die roept echt...
3: Dat is fantastisch!
0: Ja, die houdt er wel van. Ja, absoluut.
1: Ja, een mooi project. Dat is 45. Alleen, ik weet niet of het jamfeeig is. Maar goed, voor de subsidie in de Gay Bar Classic moet dat er maar.
0: Hebben we ons daar ooit druk om gemaakt, Joost?
1: De Beatles op Jam FM. Alsof je Nirvana... Oh ja, het is Eclectische Vrijdag.
0: Ja.
1: Dat hebben we ook al gehad.
0: Ja.
4: Smooth and funky. Are you ready?
1: Nou.
0: Ja.
1: Ik ben er klaar voor, hoor. The Blast from the Past.
0: Ja, dat is mijn beurt nu. Ja. Die. Maar jij wilde nog iemand bellen, of is het niet gelukt?
1: Nee, dat is niet meer gelukt. Ik zag Sebastian... Sebastian zich melden in de chatroom. Ja. Goedenavond. Maar dan moeten we nog telefonetisch even dat allemaal af. Misschien dat het volgende week lukt, maar volgens mij is hij dan weer terug. Hè?
0: Ja, volgens mij is hij volgende week ook weer terug, inderdaad.
1: Ja, dat weer.
0: En ik zag ook nog Jolanda in de... Je had niet goed geluisterd.
1: Huh?
0: Jolanda had niet goed geluisterd. Wij zeiden dat Thijs Verwest, hè, die later bekend werd als Tiësto, die vond Little Louis van French Kiss. Of Little Louis met French Kiss. Dat was zijn inspiratiebron. En hij heeft er verder niks mee te maken. Maar hij vond het gewoon een hartstikke goede plaat.
1: Volgens mij heb je hem niet klaarstaan. Hè?
0: Ik heb die
1: voor. Nee, dat is zo jammer. Ja. Moses Kriewel.
0: Oh, man.
1: Dat...
0: Goed.
1: Ja?
0: Zal ik hem gewoon zo doen dan?
1: Ja, doe jij hem zo.
0: Dan ren ik naar beneden en dan sla ik mijn slag. Want dan ga ik ontzettend hard die platenkoffer halen. Ja.
1: Nee, ik weet niet of het nog redt, hoor.
0: Jawel, dat redden we wel, ja.
1: De blast.
5: Jongens, dank je.
0: Ja, ook bedankt. Heel veel plezier met Blaze. Jawel, dat redden we wel, toch?
1: Volgende week meld jij je af?
0: Volgende week ben ik er niet, nee. Nee.
1: Ah.
0: IBC moet ik naartoe.
1: Ja, ik ook.
0: Ja.
1: Maar het is hier op de hoek, dan ben je klaar en dan kom je deze kant op.
0: IBC later. De blast.

0: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
1: Vanuit de metropool
2: regio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde

0: te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Mediaminister Letschert spreekt dinsdag met directeur Vlemmix van Ongehoord Nederland over de toekomst van zijn omroep. Vlemmix zegt dat hij een voorgenomen besluit over het intrekken van de vergunning te horen krijgt. Ongehoord Nederland ligt opnieuw onder vuur na een uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd besproken. Het commissariaat voor de media noemt dat incident een kantelpunt. De minister onderzoekt al langer of er genoeg juridische grond is om de vergunning in te trekken. In Overasselt zijn volgens de burgemeester vandaag goede gesprekken gevoerd tijdens een inloopbijeenkomst na de schietpartij van dinsdag. Hij zegt de zorgen van inwoners goed te begrijpen. Bewoners hadden vooral vragen over de communicatie van de gemeente vlak na de schietpartij. Zo vroegen ze waarom ze pas later werden gewaarschuwd om binnen te blijven. Ook zijn er zorgen over wat er gebeurt als de woning aan de Ewijkseweg weer opengaat, nu die voor een jaar gesloten is. En de Verenigde Naties willen dat wereldwijd vaker een nieuwe wereldkaart wordt gebruikt waarop Afrika beter op ware grootte staat afgebeeld. De Algemene Vergadering stemde voor het gebruik van de zogenoemde Equal Earth Card. Alleen de VS stemde tegen. Nu wordt meestal de Mercator-projectie gebruikt waarop Afrika veel kleiner lijkt dan het in werkelijkheid is. Groenland is daarop even groot, terwijl het 14 keer zo klein is als Afrika. De VN-resolutie is niet bindend, maar kan wel zorgen voor verandering. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Lisserwegviaduct na bijna 11 maanden weer open. En Amsterdam zet 19 fonteinen uit om poepbacterie. Mijn naam is Julia Donk-Paier. De onderdoorgang van het Lisserwegviaduct onder de A44 gaat zondag 6 september weer open voor al het verkeer. Daarmee is ook de verbinding tussen de Lisserweg en Kaagweg weer beschikbaar. De weg was bijna 11 maanden dicht vanwege de vervanging van het viaduct. Vanaf maandag 7 september gaan juist de onderdoorgangen bij het hoofdvaartviaduct dicht. Naar verwachting tot het najaar van 2028. De heropening wordt maandag gevierd met een gratis fietscheck en kleine reparaties voor fietsers. Amsterdam zet per direct 19 fonteinen uit vanwege mogelijke vervuiling met de E. coli-bacterie. In een aantal fonteinen zijn te hoge waarden gevonden, terwijl andere uit voorzorg worden stilgelegd. Contact met besmet water kan maag- en darmklachten veroorzaken. De gemeente voert het water af en onderzoekt per fontein de oorzaak en mogelijke maatregelen. Het is nog niet bekend wanneer de fonteinen weer aangaan. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.
1: Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix.
3: Jam.

uit de begin jaren 90. De tijd dat iedereen vol in de swingbeat zat. En ik het helemaal niks vond. Helemaal op die freestyle gestort. Elke donderdagavond en elke zaterdag naar Rhythm Import. Waar de plaatjes apart voor ons werden gezet. Twee keer in de week, je kan het je gewoon niet meer voorstellen. Platen kopen. Pakken met geld erin gesmeten. Maar wel hele mooie herinneringen die niemand meer van ons afneemt. IFS in the house. Jan 020, onze CEO. Sisi ook. Die kwam op de app al binnen. En verleden week was het toch al een ruige show. Dus laten we lekker beginnen met zo'n Cheesy Chains plaat. Bezoekje van Sisi. Die stond naast me in de... Wat was dat, Paradiso? It's a Girl's Affair. Enjoy!

eerste verzoekje voor Jan 020. Eigenlijk zeg het tweede verzoekje. Die eerste was al van Mr. CC, de Kulsefeer. Blijft toch altijd lekker klinken als een klok te change, hè? En dit was gewoon een albumtrack van de formatie Slyfox. De R zit weer in de maand. Dat merkte ik verleden week alweer goed. De eerste keelpijn en wat de kop is weer langsgekomen.

0: Steinsky en Mass Media. We'll be right back after these words. En verleden week piepte de microfoon.
1: You can't get fresher than this.
0: En het was niet de microfoon. Het was gewoon mijn koptelefoon. Die stond knijterhard. Ik heb iets veranderd aan de microfooninstellingen. Ja, er gaat gewoon iets niet helemaal lekker bij de studio van DJ Blaze. Bezoekjes staan genoteerd, ook die van jou, Roberto. Neem ik je mee naar een exposé-achtige beat, cowbells en vast ook een 808. Can you feel my love here in the blast? En wil je wat horen? Schrijf het gewoon op.

Steven en af op de tweede helft van de Blast. Meegebert ook in de house. Die verbaasde zich dat ik vandaag aanwezig was. Je had gelezen dat ik op een of andere kinkje...

0: metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Een van de twee agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overijssel...

verrasseld, is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De twee Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Mediaminister Letschert spreekt dinsdag met directeur Vlemmix van Ongehoord Nederland over de toekomst van zijn omroep. Vlemmix zegt dat hij een voorgenomen besluit over het intrekken van de vergunning te horen krijgt. Ongehoord Nederland ligt opnieuw onder vuur na een uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler werd besproken. Het commissariaat voor de media noemt dat incident een kantelpunt. De minister onderzoekt al langer of er genoeg juridische grond is om de vergunning in te trekken. En de Verenigde Naties willen dat wereldwijd vaker een nieuwe wereldkaart wordt gebruikt waarop Afrika beter op ware grootte staat afgebeeld. De Algemene Vergadering stemde voor het gebruik van de zogenoemde Equal Earth Card. Alleen de VS stemde tegen. Nu wordt meestal de Mercator-projectie gebruikt waarop Afrika veel kleiner lijkt dan het in werkelijkheid is. Groenland is daarop even groot, terwijl het 14 keer zo klein is als Afrika. De VN-resolutie is niet bindend, maar kan wel zorgen voor verandering. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui. De nachttemperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Morgen krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden.

0: Speciaal voor Robert B., de andere van Scott White. Uit de plato's getrokken. En je weet het, hier in de Blast. Je krijgt altijd de plaatjes die net even buiten het lijntje vielen. Buiten de normale disco-sound die je gewend bent. Maar de andere ethische sound die er ook was, maar die niet zo veelvuldig commercieel op de radio werd geplukt. Zo ook het volgende verzoekje van Jolanda. Hoe was dat natuurlijk weer een commerciële? Het mooie ervan is dat de sample natuurlijk van Keno is gebruikt. Dus het is dan toch weer een stukje Italiaans met een Miami Bay sausje. Ze vroeg aan me, kan die wel? Nou, ik kan je vertellen, toen die plaat uitkwam in die tijd, was het een openbaring voor mij. Eindelijk weer eens goede muziek op de radio. Dus we doen voor jou gewoon de tag team. Ik hoop dat je er klaar voor zit, Jolanda. Ik moest er ook nog even waarschuwen, dat ben ik eigenlijk vergeten. Dus ik probeer een beetje tijd te rekken, zodat ze die cassette recorder klaar kan zetten. Iedereen kan bellen. Ik word gedraaid. En voor de rest ben ik op zoek naar de verzoekjes van IFS. En nu heb ik het genoeg volgeluld. Ik zeg, Jolanda, de volgende is voor jou. Hou die startknop maar klaar. The Boom, There It Is. En we horen allemaal de Keno sample. Enjoy.
1: The Earth has music for those who listen. Jam FM. Party.

tijd kocht ik ook veel mixen bij Rhythm Import. Daar stond deze ook op. Vanaf dat moment zeurde ik elke zaterdag. Anton Peter, haal deze plaat. Die is nooit meer gekomen daar. Dus die heb ik via een platenbeurs moeten scoren. The World Class Wrecking Crew. In the Blast. En het is een heerlijke plaat om door te mixen. Anders krijgen we net zo'n freakshow als verleden week. De tinnitus heb ik 3 dagen last van gehad. Piepende koptelefoon. Dat gaat mij niet nog een keer gebeuren. Dus snel de platenkast ingegaan voor IFS. Ik neem aan dat hij al eens een Spider-Man pak voor de radio zit. Ook voor jou de startknop naar IFS. En persoonlijk vind ik het ook een hele lekkere plaat. Dus bedankt voor het aanvragen. En dan heb ik nog eentje van mij gebed liggen.

Inmiddels is Mick LaRock ook aanwezig. Binnenkort te bewonderen op exposities in Italië. Kom dat zien, kom dat zien. Dit verzoekje komt uit het hoge noorden van onze meegebert. Do you wanna get away?

deze heerlijke dubversions van Shannon maken we er een, zetten we er een punt achter, om het zo mooi te zeggen. Dan wens ik jou een fantastisch weekend. Spreek ik je volgende week in een nieuwe blast. En dan beloof ik aan Megabert dat ik weer niet het body ga painten en er gewoon ben. Goed weekend. Adieu.

0: Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden.
2: This is Jam Hot. This is Jam
3: Hot. Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en

0: Jam.
1: 23 smooth en funky jam classics in 160 minuten beatmix nu non-stop achter elkaar. Met dit uur onder andere Howard Johnson, Tavares, The Tough Crew, Rick James, Forrest, Elvis Silas, Orange Juice Jones, Chemise uit Nederland Fruitcake en Billy Ocean met Nights. Maar we beginnen met Bernard Wright en Who Do You Love. Veel plezier!
2: This is Jam FM.
3: Jam Mix on with
4: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
3: Smooth and funky to the bone.
2: Jam, jam,
3: Jam FM.
2: Turn that damn music up.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lied met het radionieuws op Jam FM. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
3: This is the jamming summer.

uur Jamix On staat in de startblokken en daarin 19 oude importplaten van begin jaren 80. In deze mix zitten onder andere Millie Scott, Glenn Jones, Charades, Sapphire, High Fashion, Heather Haywood, Howard Johnson, Cashmere, Melba Moore, Jerry Knight en Mike and Brando Sutton. Maar we beginnen deze 60-minute beatmix met

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden.